0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzen naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn twee vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie had KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse wind van zee.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedemorgen. Je krijgt het laatste nieuws van Bas van Alderen.
3: Ook goedemorgen. In een zorgcentrum in Beekbergen bij Apeldoorn is vannacht brand geweest. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. In het gebouw worden jongeren met psychische problemen opgevangen. 200 kinderen die op een tentenkamp in de buurt sliepen zijn vanwege de rook ergens anders heen gebracht. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Bewoners van Amsterdam-Osdorp konden vannacht weer in hun eigen bed slapen. Gistermiddag knalde een auto met explosieven tegen een gebouw na een politieachtervolging waarop meerdere panden werden ontruimd. De inzittenden worden verdacht van een plofkraak in het zuiden van Duitsland. Ze zijn nog steeds niet gepakt. En ook de bewoners van een flat in Ridderkerk konden gisteravond weer naar huis. De flat werd ontruimd nadat er koolmonoxide was vrijgekomen. Het was daar de afgelopen maanden al een paar keer raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. En tot dat lek is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas.
2: Oh,
3: dan gaan we nog een keer.
2: Kort maar krachtig weerbericht, dacht ik.
3: Ja, nou ja, goed. Ik kan het heel kort houden.
2: Ja, het is vrij simpel vandaag, ja.
3: Zeker. Zonnig, droog, tropische temperaturen. Het wordt 29 tot 35 graden.
2: En morgen volgens mij alweer voorbij deze mini-hittegolf. Maar kleed je er goed op en drink genoeg water.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: dit een tikkie anders doet.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

We zijn begonnen en deze is voor iedereen die op de snelweg zit. Life is a habit van Tom Cochrane. En ik heb ook nog nieuwe muziek voor je erachteraan. De Shanna Spyro met Material Lover. En zometeen gaan we met z'n allen meezingen, absoluut. Ik heb de naamgenoot van mijn moeder meegenomen. Wie dat is hoor je zometeen. Na deze van Tom Cochrane.

0: beetje jazzy, beetje soul, beetje pop. En dan krijg je Shanna Spyro, Material Lover, op Radio Veronica. Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Bassie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Annie, juffrouw Annie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe zitten we erbij, jongens? Hebben we goed gemutst?
2: Ja.
1: 7,5.
0: 7,5.
1: Ja, we gaan richting de 8.
0: Ja, oké. Okay. Hoe begon je deze week? Zat je lager?
1: Ja, 5.
0: Je kruipt
1: door
0: omhoog.
1: Een vijfje.
0: Ik kijk heel even onder de tafel hier, hoor.
2: Ja.
0: Juffrouw Annie heeft blote benen.
1: Ja, maar kan dat vandaag eigenlijk?
0: Nou ja,
1: kan
0: zeker.
1: Het op werk?
0: Oh, kan het op werk? Ja, vind ik wel.
2: Ik ook.
0: Ja, toch? Ja, je hebt een lange broek aan gewoon, Bas.
1: Ja, dat vind ik. Ik vind het not done op werk.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Slippers
1: nee,
0: dus
1: ook van
0: niet.
1: Mij mogen jullie hoor, daar gaat het
0: maar
1: niet
0: jij
1: om.
0: Zelf wil dat niet.
1: Ik zelf zou het wel willen. Maar toch, nou, ik hou me aan de etiketten.
0: Wat is dit voor
1: een kantooretiketten?
0: Je bent volgens mij best een progressieve, vooruitstrevende man. En dit is even terug in de tijd.
1: Nou, maar vanmiddag gaat hij aan hoor.
0: Maar dan ben je thuis. Maar op je werk vind je niet kunnen.
1: Eigenlijk niet kunnen.
0: Nou, wat dacht ik niet aan zien komen.
2: Maar wat vind je er dan van dat wij het wel hebben?
1: Nee, dat moeten jullie lekker zelf weten. Ja.
0: Maar het past ook natuurlijk niet bij je imago als nieuwslezer. Hè? Om in een korte broek nieuws lezen, dan gaat wel een stukje autoriteit weg.
1: Precies. Ik heb natuurlijk normaal altijd een driedelig pak aan.
0: Ja.
1: Voor het bulletin.
0: Precies, maar nu
1: dus
0: met dit
1: is
0: weer...
1: het contrast veel te groot.
0: Ja, nu heb je een polootje aan en een lange kekiebroek. Ja, leuk.
1: Het moet kunnen, toch?
0: Zeker, zeker. Ja. Maar jij bent gewoon met de blote benen naar buiten gestapt vanochtend.
2: Ja, dat kwam ook omdat het bij mij thuis boven echt heel warm was.
0: Slaap je op zolder?
2: Nee.
0: Oh, nee, oké. Okay,
2: nee, maar het was gewoon, het ging een benauwde sfeer.
0: Ja, en het lag niet aan je relatie?
2: Nee, dat was nee.
1: Was die schildpad weer
2: Nee, het schildpad was ook heel snel. Nee, het was, ik dacht meer, als ik nu een lange broek aan ga doen, dan word ik helemaal kriebelig van.
0: Dan red je het niet.
2: Show die legs.
0: Ja, nee, heel goed. En het mag ook natuurlijk. Het wordt wel 35 graden op sommige plekken vandaag. Ja. Dus dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dat is iets wat misschien de mensen ook herkennen die nu aan het luisteren zijn. Als je op een kantoor werkt, of nou ja, zoals wij hier bij het Telegraafgebouw, hè, daar zitten we met Radio Veronica in, is die airco gewoon aan het loeien. Ja. Ik twijfel elke ochtend. Ik zit namelijk ook in een korte broek nu en een t-shirtje. Van, zal ik een truitje meenemen? Ja, het is first world problems, maar het is wel
2: Ik heb wel kippenvel.
0: Ja. En dat komt niet door de muziek tot nu toe. Het kan wel veranderen. Komen, zo meteen Kevin DeGraw, I Don't Wanna Be. Ja, en deze, ik vind het dus heel erg leuk. En mijn moeder heet ook Anita Meijer. En is heel
2: nee,
0: lang
2: joh,
0: heeft,
2: wat,
0: ja.
1: Je moeder is de zangeres.
0: Nou ja, nee, niet dus, maar heel lang op de Wikipedia van Anita Meijer, de zangeres, heeft gestaan dat ik haar zoon was.
2: Nee.
0: Dus ik dacht, het is alweer tijd voor een draaibeurt.

0: Daarvoor Anita Meijer met Why Tell Me Why. Veel leuke berichten daarover dat mensen zingend in de auto zitten. Nou, goedemorgen allemaal. Het is 6:03. Zometeen het laatste nieuws. Bas, wat zit erin?
1: Nou, er is een grote brand geweest in een zorgcentrum. En lik op stuk voor parasolkapers.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Ik was gewoon heel blij dat er geen verkeersinformatie is. Ja, ik stond helemaal van te kijken. Ik ging los hier achter de schermen. Goedemorgen! Laatste nieuws krijgen van Bas van Alderen.
1: Frank, goedemorgen. Bij een grote brand in een zorgcentrum in Beekbergen bij Apeldoorn is een deel van het pand ingestort. In het gebouw worden jongeren met psychische problemen opgevangen. Er raakte ook iemand gewond. Het is weer veilig op straat in Amsterdam-Osdorp, waar gisteren een auto met explosieven crashte na een politieachtervolging. De auto is gisteravond leeggehaald en geëvacueerde bewoners konden toen weer terug naar huis. Volgend jaar worden voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op brandstof. En dat komt volgens het AD door belastingvoordelen en de dure benzine. En als je nou op hotelvakantie bent, dan is het nu ongeveer de hoogste tijd om je plekje te gaan claimen bij het zwembad.
0: Ach, is het weer handdoekje leggen en iemand zeggen?
1: Yes, ja, na het ontbijt moet je natuurlijk er wel voor kunnen zorgen dat je een plekje hebt daar aan het zwembad. Hè, want anders... Ja, dan vis je dus achter het net.
0: Ja, dan zit je op een stoel de hele dag in plaats van op
1: een... Wij hebben er een handje van, maar ook onze buitenlandse vrienden die kunnen goed claimen, zo ook in Italië. Daar heeft het claimgedrag nu ook het strand van Napels bereikt. Dus het gebeurt ook op openbare stranden nu. Gemeente heeft daar nu ingegrepen, want locals die klaagden van... Hey, er zou een keer geen plek als ik op het strand wil gaan liggen. Tijdens een vroege ochtendrazzia zijn tientallen onbeheerde parasols en strandstoelen weggehaald. En de eigenaren die kunnen hun spulletjes nog wel terugkrijgen.
0: Maar wacht heel even. Er zijn dus mensen, of het nou toeristen zijn of Italianen zelf... die zetten dus al de avond ervoor een parasol neer met een stoel erbij... en een koelbox, bij wijze van spreken, zodat ze een plek hebben op het strand.
1: Op het strand, exact.
0: Die stranden zijn zo druk dat dit moet.
1: Ja, er zijn heel veel rond Napels heel veel privé-stranden.
0: Ja, ja.
1: En als je dan ook nog... je hebt maar schaarse openbare ruimte.
0: Ja, en die leggen ze daar dan, dus al neer.
1: Die leggen ze dan alvast vol met handdoeken en parasolletjes.
0: En wat doen ze daar dan nu tegen?
1: Nou, de gemeente die s'nachts zoiets van... nou ja, ik ga die dingen allemaal weghalen. Zit. Dus parasols weg, alle persoonlijke spullen worden weggehaald. Dat zal ze dus leren, dat is het idee erachter. En als je dan die spullen terug wil, dat kan. Dan moet je heel veel formuliertjes invullen. En dan kan je ook gelijk een boete van €500
0: krijgen. Nee, €500!
1: Voor het achterlaten en claimen van je plekje.
0: Wauw, maar als het werkt, werkt het. Want het is wel echt een crime af en toe op de Italiaanse stranden.
1: Ja, en ik heb het wel eens één keer meegemaakt, ook in een hotel. Dat was niet prettig, kon nooit aan dat zwembad liggen.
0: Precies, dan moet je echt gewoon voor het ontbijt al je handdoekje leggen.
1: Ja, en ik doe er niet aan mee, hoor.
0: Ja, heel goed.
1: Ik ga je vertellen wat voor weer het wordt vandaag. Ja, of het strandweer wordt. Ja. Nou ja, goed, als je houdt van warme temperaturen, dan moet je lekker naar het strand vandaag. 25 tot 29 graden wordt het daar, dus dat is iets beter uit te houden. Maar in het binnenland kan de temperatuur oplopen tot 35 graden.
0: Ah, lekker. Lekker hoor.

0: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.
2: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
3: Join the club.
4: Veronica.

0: biechten. Ik hou heel erg van Radio Veronica. Maar ik ga soms vreemd met een ander radiostation om naar te luisteren. Hè. Het is niet dat ik daar een radio op maak.
1: Oh, oh.
0: Maar ik luister wel eens naar een ander radiostation. En dat is Fiep.
1: Fiep?
0: Fiep. Heeft niets met Fiep Westendorp te maken, de tekenaar van Jippie Janneke. Nee, het heeft alles te maken met een... Het is een Parijse radiostation. Het is ooit bedacht voor in Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. Om daar de mensen in de file, want dat sta je vaak in Parijs in de file... gewoon een beetje rustig te houden. Gewoon ontspannen muziek voor als je in de file staat.
1: Oh, wat grappig.
0: Het gaat echt van links naar rechts. Er is geen touw aan vast te knopen, ze hebben geen jingles. Ze hebben wel presentatrices, maar die praten vooral in het Frans... over dit soort muziek heen of over klassieke muziek. Het gaat ook echt van Mozart tot en met Black Sabbath... tot en met Afrikaanse muziek. Er zit totaal geen lijn in, het is echt eclectisch... En er is ook helemaal verder geen reclame of items of nieuws en zo. Het is echt, ik smul ervan. En zeker als radiomaker kan je gewoon niet normaal naar de radio luisteren. Dat zal jij herkennen, Annie. Dat je toch al denkt, waarom doen ze dit? Of is het live? Of hebben ze dit opgenomen? En deze plaat met, dus er veel beroepsdeformatie heb je als je aan het luisteren bent. En hier heb ik dat niet. Dus kan de hele dag ook opstaan. Je wordt altijd verrast. Zeker. En ik ontdek dus ook best wel vaak nieuwe muziek daarmee. En dan zijn het vaak hele oude platen. Want ze draaien echt van de 50's tot nu. Mm-hmm. Maar soms zit er ook iets nieuws tussen. En gistermiddag zat ik even lekker te rommelen in huis. Mijn kinderen die waren met Duplo aan het spelen. Ik was een beetje aan het opruimen. En aan het rommelen dus. Dat is iets wat ik ontzettend graag doe. En dan heb ik dus Fiep aanstaan. Ja, ik maak nu reclame voor een andere radiostation. Maar het is niet een directe concurrent, denk ik.
1: Nee.
0: En daar ontdekte ik een liedje. Van MJ Lenderman. En dat vond ik ook grappig dat we een beetje dezelfde achternaam hebben. Lenderman.
1: Ja.
0: En het is een gast van 27 uit Amerika. Het is een singer-songwriter, een multi-instrumentalist. Ik ben er eventjes ingedoken. En hij heeft een nieuw album uit. Het heet Manning Fireworks. En de titeltrack die hoorde ik dus voorbij komen op Fiep Radio. F-I-P, mocht je geïnteresseerd zijn. En ik dacht, laat ik even horen op de radio.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Het is een beetje country. Het is ook een beetje Bob Dylan-esque. Dus het is een beetje zeurderig. En er zit, ik hou je ontzettend van. Ik ben ook benieuwd of jij het leuk vindt. Dit mag je altijd laten horen via de F van Radio Veronica. Het is MJ Lenderman met Manning Fireworks.

0: MJ Lenderman, Manning Fireworks. Een beetje country op de vroege ochtend.
1: Hallo Frankie!
2: Frank. Op Veronica. Frank van der Lende.

0: Imagine Dragons.
1: Goedemorgen, ik krijg heel veel appjes binnen. Dat is leuk om allemaal te lezen. Dank daarvoor. Ik krijg een appje van Hans. Die zegt: goedemorgen Frankie, ik ben ook weer bij deze ochtend op weg naar de Maasvlakte om een container op te zetten voor het pittoreske Venlo. Werk ze en groetjes, dankjewel daarvoor. Sven, goedemorgen, inval Frankie, even een vraagje. Komt Annie, hey juffrouw Annie.
2: Hallo.
1: Je hebt persoonlijke post in de app. Kom jij uit de regio Goorle-Tilburg?
2: Ja. Ja, ja, nou ja. Ik kom oorspronkelijk uit Biezenmochtel.
1: Ja.
2: En ik woon nu in Udenhout, maar dat is allemaal...
1: Dat is allemaal een beetje in de buurt, ja. Dat is waar. Wat, ze zegt, wat hij zegt, ze heeft zo'n leuk accent... en ze had het van de week over de bierschuur.
2: Ja, dat is daar in de buurt. Ja, dat klopt.
1: Man, je bent een vrouw naar zijn hart, denk ik. Van Sven uit Goorle, dus...
2: groetjes aan Sven.
1: Wil je nog even reclame maken voor Biezenmochtel Bruist, of niet?
2: Ja, dat is 4, 5, 6 september in Biezenmochtel.
1: Ja.
2: En dat is, wordt supergezellig. Er komen heel veel leuke artiesten.
1: Het is een festival.
2: Ja, het is een festival.
1: Ja, okay, ja. Ja, daar had je er nog niet bij gezegd.
2: Nee, het is een driedaags festival voor jong en oud.
3: Wat is de grootste naam die komt optreden?
2: Ja, dan denk ik toch wel Gerard Ekdom.
1: Gerard Ekdom. Heb je hem gestrikt?
2: Ja, ik heb hem gestrikt. Nou, ik dacht, ja, als ik er dan elke dag mee in de studio zit... dan moet hij ook even een lekker plaatje komen.
1: Dit is fantastisch. En voor de goede orde, jij zit in de commissie...

0: Hoe noem je dat? Jij bent
1: festivaldirectrice.
0: Precies, jij bent Bisemortel Bruis zelf. Ja. Daar zit ze gewoon, hè?
2: Dus kunnen wij ook een rolletje krijgen, Frank?
0: Nou ja, als jij wil. 4, 5, 6
2: september. Als komisch duo.
0: Ja, hoor,
1: misschien ook de afterparty.
0: Ja. Is er nog plek in de programmering voor Bisemortel Bruis?
1: Ja, we kunnen altijd een gaatje maken.
0: Ja, goed. Nou ja, Bas, wie weet.
2: Leuk, gaan we wat voorbereiden.
0: Ja, wat kan jij dan? Wat kan jij draaien?
2: Alles, ik kan allerlei soorten kunstjes.
0: Ja,
2: ik kan ook draaien, ja, als je dat wilt. Ja, hoor.
0: Om je as of om mijn plaatjes?
2: Ja, nee, gewoon rondjes op mijn hoofd. Voor
0: 5
2: euro doe ik dat.
0: 5 euro, nou. Kan dat er nog af van het budgetfestivaldirectrice, of niet?
1: Ja, dat moet wel lukken.
0: We krijgen nog een appje van Alida over het liedje wat ik net draaide van MJ Lenderman. Goedemorgen, heerlijke muziek in de veranda buiten bij de houtkachel. Ja, daar zit je lekker. Die kachel, ik hoop niet dat die aanstaat, want het is al 25 graden ongeveer. Dennis, die zei nog, jezus, wat een kutmuziek. Ja, dat mag, hè? Ik vraag om je mening. En
2: kijk,
0: geef
2: dat
0: hem
2: is ook Veronica.
0: Absoluut, absoluut. En we kregen nog een appje hoe het staat met de actie rondom Muk. Ja, voor de mensen die dat gewist hebben, daar zijn we sinds maandagmiddag samen met Rob Stenders heel druk mee eigenlijk. Want het is een stichting Muk. Die is in het leven geroepen voor de 5-jarige Muk die een ernstige vorm van kinderdementie heeft. Ja, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord voordat dit verhaal op mijn pad kwam. De ziekte is onomkeerbaar, maar er is gelukkig wel één medicijn die de ziekte kan afremmen. Kost alleen 1 miljoen euro. Voor 19 stemmen moet dat behaald zijn. Dus we hebben niet zo heel lang meer met z'n allen. Maar wij dachten wel, Rob en ik, van we kunnen hier ons steentje aan bijdragen. Door A, heel veel, veel aandacht ervoor te vragen. Sowieso voor de ziekte. Maar vooral dus om geld op te halen met jou. Maandag was er 500.000 euro opgehaald. Inmiddels staat die teller op 611.000 euro. Dus we komen steeds dichterbij. En dat is ook wel met de hulp van Radio Veronica. Zonder dat het borstklopperij wordt. Maar vooral met hulp van jou. Dus mocht je denken van, nou, ik wil hierbij helpen, dan kan dat. Ga dan naar stichtingmuk.nl. En wij doen het niet alleen. Er is ook nog een artiest die heet Fred met DT. En daar is Muk ontzettend groot fan van. En die heeft een liedje gemaakt om deze actie eigenlijk nog meer onder de aandacht te brengen.

0: Ja, bij deze dus. Stichtingmuk.nl. Mocht je willen doneren, mocht je iets kwijt kunnen, dan zijn zij er ontzettend blij mee. 1 miljoen euro, hè?
1: Dat is echt veel.
0: Zoveel geld. Stichtingmuk.nl. Maar voor een heel goed doel, want Muk is 5 jaar en die heeft dus kinderdementie. En daar wordt ze niet oud mee. Dat is als er niks aan gedaan wordt. Dus voel je vrij en anders deel het met je vrienden, want misschien helpt dat toch een beetje. Dit is Wang Chung op Veronica. Stichting.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.

0: doneer.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedemorgen, daar is Bas van Halderen met het laatste nieuws.
17: In Beekbergen bij Apeldoorn is een zorgcentrum deels ingestort bij een grote brand. De brand is inmiddels uit, maar het gebouw viel niet meer te redden. Er werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Een van hen raakte gewond. Ook een groep kinderen op een tentenkamp in de buurt moest midden in de nacht weg. Geëvacueerde bewoners in Amsterdam-Osdorp zijn sinds gisteravond weer thuis. In hun straat crashte een auto met explosieven bij een politieachtervolging. En buurtbewoners moesten hun huis uit tot het weer veilig was. In de auto zaten 4 verdachten van een plofkraak. Ze zijn nog altijd op de vlucht. Een kantelpunt in de autowereld. Volgend jaar worden in ons land voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van ING. Dat elektrische auto's populairder worden heeft onder andere te maken met een nieuwe belastingmaatregel. En Henk Vrezer wordt de nieuwe bondscoach van Suriname. Hij was ook de assistent van Stanley Menzo toen Suriname zich net niet plaatste voor het WK. In de play-offs lukte het daarna met Henk ten Katen ook niet. Maar de Surinaamse Voetbalbond heeft vertrouwen in de ervaring van Vrezer om te bouwen aan iets nieuws. Veronica weer zonnig, droog met op veel plaatsen tropische temperaturen. Staat een zwak tot matige westenwind. Het wordt 29 tot 35 graden.
16: Dankjewel Bas. Verkeersinformatie. 3 vertragingen gemeld op de A-wegen. Dit zijn ze. A9 Alkmaar-Amstelveen voor Akersloot. Komt door een ongeval 5 minuutjes. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ja, de hele week al. 9 minuten extra reistijd. En A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk. Daar is de oprit afgesloten. 18 minuten vertraging.
18: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
23: Odido. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
24: Chris?
25: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
24: Dus, heb je nu...
25: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
24: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Purfinish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Even bollen, iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Radio Veronica.

0: dat je zo van de muziek geniet, want dat doe je niet alleen, dat doen we met z'n allen. Sesse Penny Stol! En finally op Radio Veronica. Goedemorgen dus, juffrouw Annie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent goed gemist, hè, vandaag. Dus ja, je zit er lekker in.
1: Ik heb een beetje slaaptekort, dat ik een beetje
0: schiebelig. Je slaaptekort. Dus het slaaptekort.
1: Ja.
0: Bas, goedemorgen ook.
2: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: Je zit natuurlijk de hele dag en de hele nacht midden in het nieuws. Wat viel je op vandaag?
2: Ja, nou, in Oostwoud, Noord-Holland, was een vrouw gisteren niet vermoedend aan het peddelen op het water. Lekker aan het suppen, hè. Dat zie je wel vaker op zo'n subbordje. Om de hitte te trotseren. En toen vloog ineens de kogels haar om de oren.
0: Wat? In Oosterhout gewoon hier?
2: Nee, Oostwoud.
0: Oostwoud.
2: Ja. Wat bleek nou, er was iemand met een luchtbux aan het schieten. En waarschijnlijk was het niet gericht. Dat zoekt de politie nog uit. Ze hebben met de verdachte gesproken, met de dader. Maar wat het verder heeft opgeleverd, dat weten we eigenlijk niet.
0: Maar zij stond niet vermoedend, gewoon lekker even al fluitend een beetje zo over het water
2: te glijden. Ja, ze zat lekker te peddelen. En dacht van, goh. Maar ze is dus ook gewond geraakt. Nee, ze is naar het ziekenhuis gebracht. Dus ik weet niet precies wat er is gebeurd. Staat er niet bij, meldt het bericht niet helemaal. Maar ze is wel geraakt en is dus naar het ziekenhuis vervoerd. Vooral erg geschrokken.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Die dader is dus wel gepakt. Die hebben ze gevonden. En dit is gewoon strafbaar, toch? Met een luchtbux schieten, lijkt mij.
2: Ja, volgens mij ook. Wat ik een beetje proef in het bericht is dat het misschien wel gewoon een tiener was. Die een beetje gewoon aan het spelen was met zijn pistooltje in de tuin.
0: Ja.
2: Nou, ik kan beter voort dan met een waterpistool gaan spelen, toch? Met deze tropische temperaturen.
0: Wat zie jij, Annie?
1: Ja, nee, hij zegt pistooltje. Ik vind het nogal een keer
0: weer. Heb je beeld erbij?
1: Ik heb er nu beeld bij. Ja, dat is een flink ding.
0: Echt waar?
1: Ja.
2: Maar jullie in Brabant hebben natuurlijk ook verstand van wapens natuurlijk allemaal. Ik heb toch niet echt.
0: Nee.
1: Frank, had jij ook nog iets gevonden?
0: Ja. Wil je snel door, hè? Nou, zeker, want we blijven in... jij bent dan een Zuid-Hollander, Bas. We blijven daar eventjes, want hartelijk Den Haag vandaag. Veel nieuws uit Den Haag, want alleen maar mooi nieuws. De Quality of Life Index 2026 zet de Hofstad, dus Den Haag, weer op plek 1. Den Haag is wereldwijd de beste stad om in te leven.
2: Zegt Den Haag?
0: Nee, dat zegt de Quality of Life Index 2026. Ja, mooi, man. Ja, vet, toch?
2: Ja, ik vind het ook een mooie stad, Den Haag, prachtig, om in te zijn. En het heeft gewoon mooie gevels. Het heeft eigenlijk alles. Strand, hè? Strand, stad, dorpskarakter.
0: Dat vind ik het meest aantrekkelijke. Want Den Haag heeft natuurlijk veel grandeur. Hè, door al die mooie huizen en doordat de politiek daar zit. Maar vooral dat je gewoon op steenworp afstand van het strand zit. Dat is echt een luxe. Dus ik begrijp het wel. Toevoegend, het Haagse Historisch Museum ontvangt binnenkort een pronkstuk wat meteen gekroond wordt tot het Haagse erfgoed. Het heeft namelijk alles te maken met een Golden Earring. Nabestaande van een Golden Earring fan. Die is dus overleden. Ja. Maar hij was vooral verzamelaar. Die doneert alles aan het museum.
2: En dat is mooi.
0: Dan wil je natuurlijk weten wat. Nou, onder andere een gesigneerde Kinor-gitaar van George Kooijmans. Een spijkerjack van Barry Hay. Ja. Met leuk, oranje zebra-print. En dat droeg je dan weer in de videoclip van Burning Stuntman. En een gouden plaat voor het album The Naked True uit 1992.
2: Nou, dat zijn wel leuke spullen. Die horen ook in het museum thuis.
0: Precies.
2: Respect voor George Kooijmans ook.
0: Ja, zeker. Dus dat is mooi. Dat kan je allemaal zien in het Haagse Historisch Museum. Wat zie jij dan weer te grinniken?
1: Nou, ik hoor jou zeggen Burning Stuntman. En denk, oh, dat is echt een leuk liedje.
0: Ja, dus die zou je wel willen horen.
1: Ja, maar dat kan natuurlijk niet zomaar.
0: Dat kan zo meteen wel, hoor. Maak je geen stuur.
1: Oh, heerlijk.

0: En Cake by the Ocean op Radio Veronica. Daarvoor nog The Cure, Just Like Heaven. Ik kwam gisteren op Instagram een berichtje tegen. Ik volg hem al een tijdje, we spreken elkaar ook wel eens. Het gaat over mijn goede vriend Splinter Chabot. Hij is auteur, uiteraard, programmamaker, presentator. En het was een post op Instagram waarvan ik dacht, en waar ik ook gewoon niet zo heel vaak bij stilsta, omdat ik hetero ben, omdat ik op vrouwen val. Hè. En in de maatschappij is dat makkelijker dan als je als man op mannen valt of als vrouw op vrouwen. Ik zag de statistieken en het is natuurlijk Pride. World Pride hebben we zelfs in Amsterdam deze weken. En toen dacht ik van, ik moet eventjes met hem bellen daarover. Splinter, goedemorgen.
1: Goedemorgen Frank, goedemorgen.
0: Fijn sowieso om jou weer te spreken. Maar ook wel, ja, ik schrok er wel echt van. De hoeveelheid haat jegens de LHBTIQ plus community die jij opsomt is echt ongekend. Over natuurlijk de aanslag in Berlijn, maar ook in Zandvoort en ook in verijdelde aanslagen op eerdere prides in Europa. Het is bizar, die haat. Nu was jij gisteren bij het homomonument hier in Amsterdam om die aanslag in Berlijn te herdenken. Hoe was dat en hoe is het met jou en hoe voel jij je op dit moment?
1: Nou, ik moet zeggen, het was... als schrijver ga je toch op een gegeven moment aan de gevoelens die je hebt en de emotie hebt woorden geven. Dus ik had gisteren inderdaad na een paar dagen ook wat er in Berlijn was gebeurd, maar ook naar inderdaad alle dingen die bij de opening van World Pride in het Pride Park in Amsterdam waren gebeurd en dat er mensen bij een festival waren belaagd en in Zandvoort was iemand in elkaar geslagen. Dacht ik, ik moet er toch iets over zeggen. Omdat dat waren allemaal dingen die in 3 dagen waren gebeurd. Terwijl het gebeurt natuurlijk het hele jaar door, hè. Bespuugd worden, het uitscholden worden, het lastig gevallen worden, het niet in hand in hand durven lopen, noem maar op. En gisteren was inderdaad de herdenking bij het homonument vanwege de aanslag in Berlijn. En dat was eigenlijk heel erg mooi en emotionerend ook, omdat er gewoon heel veel mensen waren. Er waren een paar duizend mensen. De hele brug stond ook vol. Ja. Het paste eigenlijk helemaal niet meer op die ene plek. En de burgemeester sprak, Femke Halsma, die natuurlijk last minute dus daarheen ging. Want het was natuurlijk helemaal niet gepland, deze herdenking. Want die aanslag was natuurlijk ook, had natuurlijk helemaal niet mogen plaatsvinden, zoals je begrijpt. Maar, en die sprak daar hele mooie woorden. En ik vond het ook zo goed dat bij Nederland dan, hè, als je realiseert dat in bijna 70 landen staan er straffen op het jezelf zijn, hè, van gevangenisstraf tot lijfstraf tot de doodstraf. En heb je hier in Nederland, in Amsterdam, komt de macht, zeg maar, de burgemeester, die komt naar zo'n herdenking toe met de ambtsketting om en spreekt daar iedereen toe. Dat vond ik iets heel, iets moois. En ze zei ook in het Engels dan, maar in het Nederlands zei ze van, we zullen niet stil zijn, we zullen ons niet verstoppen, we zullen doorgaan, we zullen juist deze dagen die regenboogvlag overal zichtbaar maken. Ja, dat was gewoon iets heel erg moois. Er waren een paar mensen uit Berlijn ook aanwezig. Ja. En dat maakt het, dat je toch even samen bent en laat zien, ook al is er heel veel haat, de liefde is er ook. En dat is misschien ook het beste antwoord tegen die haat.
0: Tuurlijk. Dat ben ik helemaal met je eens. En ik onderschrijf het ook alleen maar. Maar het lijkt me ook zo lastig, Splinter, ook voor jou. Want je zegt, als ik hand in hand loop over straat, dan ben ik zo op mijn hoede. Ik ben altijd maar aan het kijken als ik de hoek van de straat omkom en daar staat een groepje hangjongeren, denk ik van, oké, laat die hand maar los. Hoe hou je toch dan toch hoop en vertrouwen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, op een gegeven moment, het erg is, je wendt natuurlijk op een gegeven moment zelf aan. Hè? Dus als ik inderdaad hand in hand over straat ga, dan is er altijd even ons die natuurlijk wel even de omgeving scant. Ja. En dat is iets wat je op een gegeven moment gewoon gaat vinden, terwijl het natuurlijk niet gewoon is. Ik heb 3 seksuele boekers, die gaan echt niet nadenken of ze wel of niet veilig hand in hand over straat kunnen gaan. Maar ik denk dat je uiteindelijk, je bent er bijna verplicht om hoopvol te blijven. Want ik kan nu ook zijn, ik ben door wat de generatie voor allemaal hebben gedaan. En ik vind ook dat ik het weer verplicht ben om voor de volgende generatie mijn steentje bij te dragen in meer acceptatie of meer tolerantie of meer vrijheid. Hè. Of het gaat over zorgen dat op onderwijs andere dingen worden gedaan of transgender zorg wordt mogelijk gemaakt of wat voor dingen dan ook, maar dat je met elkaar toch de schouders eronder zet. En ik heb altijd in mijn hoofd van, elke klap die je nu al opvangt, die hoeft de volgende generatie niet op te vangen.
0: Dat vind ik mooi, dat vind ik heel nobel van je. Maar is het erger geworden, de homo-haat?
1: Nou, ik heb, gek genoeg, ik heb wel het idee dat de afgelopen paar jaar dat het wel erg is geworden. Ja, sowieso online, daar is ook onderzoek naar gedaan. Ja, en vroeger, ik doe nu 5 jaar de World Pride, 5 jaar de Cannon Parade op de bootparade, verslaglegging voor de avondtros. En een paar jaar geleden, toen ik het voor het eerst deed, zei ik het ook gewoon nog op toen nog Twitter. Nou, was geen enkel probleem. Hartstikke leuk, iedereen vrolijk. En toen na een paar jaar kreeg je daar gewoon dagenlang alleen maar haatberichten en scheldpartijen. Ik zal het allemaal niet noemen op deze ochtend, want dat is niet voor iedereen gezegd om te horen, maar dat je echt even dacht, ja, dat doe ik niet meer. Ik heb gewoon geen zin meer in. Dat je gewoon dagenlang eigenlijk bedreigingen krijgt. En dat is wel erg geworden. En ik heb ook het idee, het is gewoon meer verhard, wat we natuurlijk op heel veel verschillende manieren in de samenleving zien. Het is er niet echt gezelliger op geworden in de wereld. Nee. En dat gaat ook over deze dingen dan meteen.
0: Nee, zaterdag is die Pride, of althans die Canal Parade weer tijdens de Pride in Amsterdam. Daar ben je ook weer bij. Met wat voor gevoel ga je daar naartoe? Ben je nu banger door die aanslag in Berlijn of juist daadkrachtiger?
1: Ik denk allebei. Dus ik denk angstig. Het is altijd gekker. Dat is elk jaar een beetje van, ja, het is natuurlijk een groot event. Hè. Er komen 100.000 mensen aan op de kade. Het is een meest kleurrijke, meest vreselijke protest ter wereld, zou ik bijna willen zeggen. En je bent dus ook altijd kwetsbaar. Maar je mag natuurlijk nooit, omdat je misschien kwetsbaar bent, het niet doen. Want dan winnen degene die haat verspreiden en degene die onvrijheid prediken en degene die willen dat je verstopt. Je moet juist zichtbaar zijn en die vlag omhoog brengen en daarmee ze alle staan. Ik denk dat we in de gesprekken ook die ik zal hebben aan de regenboogdesk, zal natuurlijk Berlijn ook vaker terugkomen, omdat je toch neemt de actualiteit mee en voelt die urgentie waarom we dat protest ook hebben. En dat is aan de ene kant natuurlijk verdrietig, maar het is ook heel belangrijk, want het laat ook zien waarom het zo belangrijk is. En ook heel mooi vind ik bijvoorbeeld, hè, de World Pride werd in Amsterdam geopend door de koningin.
0: Dat
1: zegt ook wel iets over wat er ook wel mogelijk is. Hè. Dus door jarenlange veranderingen, ook in Nederland, eerst was het verboden, noem maar op. En nu komt de koningin de World Pride openen. Dus er is altijd hoop. En ik denk dat ik zaterdag met trots en met emotie en met blijdschap en met heel veel krachten ook gaan staan. Omdat we als community altijd de schouders moeten en de achter moeten doen en de rug moeten rechten.
0: Zeker. Splinter, over de koningin gesproken. Komt ze, de Queen of Pop, Madonna?
1: Nou ja, dat is inmiddels bevestigd, toch?
0: Dus
1: ze gaat op Museumplein gaat ze optreden. Dus de Queen of Pop is er ook wel bij.
0: Nou, wat goed. En ze vaart mee op een boot, toch? Heb ik me laten vertellen.
1: Dat weet jij dan beter dan ik, maar ik hoop het wel. Ja.
0: Laten we vooral ook de liefde vieren, het leven vieren en lief zijn voor elkaar. Dat wil ik ook nog meegeven aan het eind van dit gesprek. Splinter Chabot, lieve mensen. Dankjewel, jongen. En een hele fijne Pride.
1: Dankjewel. Jij ook.

0: Cool and the Gang en Celebration op Radio Veronica. Zometeen het laatste nieuws. Bas, wat zit erin?
1: Er is een grote brand geweest in een zorgcentrum. En hydrateren, dat kun je leren.
2: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
3: It's lights out and away we go.
2: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
4: Deze week in de bonus AH Runder en AH

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Goedemorgen, het is 4 minuten over 7:30. Verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 vertragingen, dit zijn ze. A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 8 minuten. En de A50 Os Arnhem voor de Rijnbrug, 11 minuten vertraging. Meteen door met het laatste nieuws uiteraard. En dat krijg je deze ochtend van Bas. Bas, goedemorgen.
11: Goedemorgen Frank. In Beekberg bij Apeldoorn is een zorgcentrum deels ingestort tijdens een grote brand vannacht. Een van de jongeren die er woonde raakte gewond. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari. Er zat met nog 5 andere Nederlanders op de boot die vlak na vertrek kapseisden. Een historisch moment voor nieuwe elektrische auto's. Want daarvan wordt er volgend jaar in ons land meer van verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat weet het AD. En ja, het is wel duidelijk, het is tropisch warm vandaag. In een deel van het land geldt dan ook het Nationaal Hitteplan. Advies is dan ook, je niet te druk maken en ga vooral niet in de bloedhitte hardlopen. Ah. Want Frank, dat is niet altijd even gezond, hè?
10: Daar ging het mis gistermiddag.
11: Je had een beetje hoofdpijn, vertelde je toen je binnenkwam.
10: Zeker, ik ga de Dam tot Dam loop doen. Dat is 16 september of 20 september uit mijn hoofd. En daar moet ik een beetje voor trainen. En ik loop wel hard, 2 keer in de week, maar vaak tussen de 5 en 8 kilometer. En de Dam tot Dam loop, dat is een mooie, van Amsterdam naar Zaandam. Dat is 16 kilometer. Dus ik dacht gisteren, ik had even een uurtje vrij zo. Ik dacht, ik neem het er even van. Dus ruim 10 kilometer gaan hardlopen. Ging goed. Bezweet, hè. Want doorweek, maar ook lekker wel. Bijna mijn shirt uitgetrokken nog. Alleen toen zo eind van de middag, dus een paar uur nadat ik had hardgelopen, koppijn. Vannacht uit mijn bed gekomen, koppijn.
11: Oh ja.
10: Veel te weinig gedronken, denk ik.
11: Nee, maar respect dat je überhaupt gewoon 8-10 kilometer gewoon even in een trainingtje er tussendoor jas gewoon. Ja, voor mij zou dat gewoon ondenkbaar überhaupt zijn dat 500 meter hardlopen.
10: Nee, ik hou heel erg van hardlopen en sporten. Dus het is ook wel echt mijn hobby en ook wel even mijn hoofd leegmaken. Maar ik ging helemaal de mist in. Maar hoe had ik dit kunnen voorkomen?
11: Nou ja, goed, hoofdpijn is volgens expert dus vrij normaal als je te zware inspanningen doet. Precies. In het warme weer. En die hoofdpijn heeft dan onder meer te maken met dehydratatie. Dus we drinken dus vaak nog steeds te weinig. Ook al denk jij van, nou, Ik neem een half litertje water.
10: Ja, ik had 3 glazen water meteen nadat ik thuis kwam, want het was echt doorweekt.
5: Maar je zweet echt zoveel dan.
10: Ja, ik had ook 1000 calorieën verbrand op zo'n relatief klein loopje. Volgens mij is dat normaal wel een stukje minder. Maar kan je ook bijvoorbeeld voordrinken? Heeft dat ook zin?
11: Nou ja, dat doe ik altijd, dat voordrinken. Maar dat doe ik dan in een geheel andere context. Sommigen drinken dus liters alcohol, bijvoorbeeld op een terras. Ja, die glazen mag je dus niet meerekenen. Nee, dus als we dat over voordrinken, dat... Nee, je moet gewoon zorgen dat je gewoon minimaal 2 liter per dag drinkt. Hè? Dus dat is... en ik weet niet of het nou precies helpt of je nou voor of daarna gaat drinken.
10: Ja, precies.
11: Maar bijvoorbeeld alcohol, dat moet je sowieso niet doen. Dat werkt dehydraterend, zal het effect van de warmte dan ook verhogen. Ja. En die hoofdpijn zelf, dat is een signaal van jouw lichaam dat tegen jou zegt dat je uit de zon moet gaan.
10: Precies, ja, dat heb
11: je wel
10: gedaan.
11: Je moet gewoon eigenlijk niet in die zon. Dus als je daar dan adequaat op reageert, dan raakt alles vrij snel opgelost. Maar als je de tekenen negeert, dan heb je er langer last van.
10: Ga
11: uit die zon, drink genoeg.
10: En drink geen alcohol eigenlijk.
11: Geen alcohol en ga ook niet hardlopen.
10: Nee.
5: Zou het kunnen dat als je zeg maar gaat hardlopen, dat je toch denkt met dit weer, ik ga rennen. Ja. Dat je eerst even zout
10: dat is volgens mij ook
5: of
10: goed,
5: in je water doet of zo.
11: Ja. Je bent gewoon niet goed als je gewoon met deze temperaturen gaat hardlopen.
10: Misschien is dat de tip, doe het lekker morgen als je van plan was te gaan sporten.
11: De temperaturen dan 30 tot 35 graden. Nou, ga je hardlopen aan de kust, daar is het iets koeler, 25. 20 tot 29.
10: Dankjewel, Bas.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is Sheryl Crow op Radio Veronica. All I Wanna Do. Daarvoor nog Burning Stuntman van de Golden Earring. Juffrouw Annie krijgt weer veel bijval in de app van Radio Veronica. Is leuk om te zien. Het ging over het uitdrogen na het sporten. Mensen die sturen echt van alles. Je moet een zout tot je nemen, helpt inderdaad. We krijgen een heel lang bericht van Robert nog. Die zegt, te veel water drinken kan ook weer leiden tot een omgekeerde vorm van uitdroging. Maar bijvoorbeeld aanmaaklimonade, dus suikers werkt goed.
1: Oh, ja.
0: Maar ook zout. En er is ook nog een soort bijna medische term voor. Elektrolyten.
1: Oh, ja, dat klopt.
0: Die moet je tot je nemen. En iemand stuurt ook nog iets door over augurkenlimonade. Dus dat je het sap van de augurken moet drinken.
1: Maar dat is vooral zuur, toch?
0: Ja, maar er zit ook zout in. En dat voorkomt dus ook weer uitdroging. Keltisch zeezout stuurt iemand ook nog. Kan je ook nog in je water erbij
1: doen? Weet je wat jij gewoon moet doen? Jij moet vanmiddag op het heest van de dag gewoon een rondje gaan rennen. En dan even lekker aan die augurkenpot zitten. Ja. Keltisch zout erbij. En bouillon.
0: En mij kan niks gebeuren.
2: Nee. Op vakantie in je hoofd.
0: Ja, we gaan lekker op vakantie voor alle thuisblijvers in iemands hoofd. Dus als je... Nee,

0: met Joris. Joris, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, neem ons eens eventjes mee. Het kost ons helemaal niks, maar het is lekker om eventjes weg te dromen. En uiteraard hoort daar een liedje bij, maar voordat we daar naartoe gaan. Waar was je, hoe was het, wanneer was het en met wie was je?
1: Nou, ik was in Frankrijk. Nou, dit was sinds ik zeg maar ben geboren totdat ik een jaartje of 15 ben. Nou, heb je die bloedhete zon over grote stranden. En dan zie je al golven, die zijn van 1,5 tot 2 meter lang. Nou, op deze prachtige stranden heeft mijn vader mij leren surfen. Nou, verderop zaten een aantal heerlijke meertjes. Nou, daar heeft mijn vader mij leren windsurfen. Dus alles met een surfplank en water. Nou, dat heb ik daar wel geleerd. Ja, en op dat soort momenten, ja, dat past daar natuurlijk eigenlijk maar één nummer bij. Als je met je hele familie in de auto stapt en dan weer naar het strand toe rijdt en langs de fish and chips kraan rijdt.
0: Ja, ja, ja,
1: en dat
0: ja, ja,
1: is natuurlijk gewoon het nummer Do You Want To Go To The Plage With Me van Crystal Fighters.
0: Ja, God.
1: Er kan niks anders bij.
0: Nee, dat is zo heerlijk, dat gevoel. En dan vooral die Franse stranden. En je hebt het over de Atlantische Oceaan dan, denk ik, hè? Want daar waren
1: inderdaad,
0: die golven zo
1: inderdaad,
0: hoog.
1: Ja, ja, klopt, ja.
0: Bodyboarden, ik deed het ook als geen andere. Bij Biarritz daar, zo net onder Bordeaux. Prachtig, prachtig.
1: Inderdaad, hè. Nou ja, wij zaten bij Lacanau ook net onder Bordeaux, inderdaad. Ja. Ja. En dan begonnen we met bodyboarden, zoals je zegt. En dan door naar het surfen, naar windsurfen, noem het maar op.
0: Wat heerlijk, wat een fijne herinnering. Nou ja, mogen wij met jou mee, met alle luisteraars van Radio Veronica, naar Zuidwest-Frankrijk?
1: Iedereen is welkom.
0: Heerlijk. We gaan naar het strand, we gaan met Joris en de familie samen met Crystal Fighters naar Le Plage. Dankjewel, jongen.

Franse strand van Joris de Lange. Je hoorde Plage van Crystal Fighters. Wil je ook even op vakantie in je hoofd? En mogen wij met jou mee? Laat dan even weten welk liedje jou terugbrengt naar dat moment. Doe dat via een appje naar de Radio Veronica app. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 8 uur.
2: Goedemorgen. Laatste nieuws krijg je van Bas van Halderen.
3: In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk met een boot. Die was net vertrokken van een tochtje langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en de man verdronk. Twee andere Nederlanders die aan boord waren liggen in het ziekenhuis. Een brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekbergen is geblust. Het gebouw kon niet meer worden gered en is deels ingestort. De brand brak gisteravond uit. In het zorgcentrum woonden jongeren met psychische problemen. Een van hen raakte gewond. Er wordt nog onderzocht of er bij de brand asbest is vrijgekomen. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuiden van Japan is opgelopen naar 13. Er vielen twee doden in een winkelcentrum waar een explosie was, en bij een papierfabriek worden mensen vermist nadat een schoorsteen instortte. De aardbeving was zo heftig dat mensen niet meer konden blijven staan. En een historische verandering in autoland. Economen voorspellen namelijk dat er in ons land volgend jaar meer elektrische auto's worden verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Het komt onder andere door een belastingmaatregel, maar ook de dure brandstof speelt een rol. Veronica weer, zonnig en droog, met op veel plaatsen tropische temperaturen. Staat een zwak tot matige westenwind. Het wordt 29 tot 35 graden.
2: Zo de ju. Dankjewel Bas, verkeersinformatie. Er zijn drie vertragingen gemeld op de A-wegen. Dit zijn ze. A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 9 minuten. A22 Velsen Beverwijk voor IJmuiden. Daar is de oprit afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Het levert nu al 6 minuten extra reistijd op. En de laatste voor nu, de A50 Os Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug, 14 minuten extra reistijd.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen, en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Deze week in de bonus: Ahagalia en Cantaloupe.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.

0: Lekker is die laatste, hè? 8:09 op deze woensdagochtend. Goedemorgen. Ja, ik had eigenlijk een heel ander idee voor het polletje, maar ik weet niet wat me hier overkomt op rechts.
1: Wat dan?
0: Ja, juffrouw Annie, die vraagt, wil je wat drinken? Heb je ook iets te drinken gekregen, Bas of niet?
2: Ja, ze heeft wel gevraagd, maar ik had wel.
0: Nee. Ah, oké. Nou ja, je kan een kopje koffie. Jij geeft mij een glas thee.
1: Ja?
0: In een glas thee. Ja? En niet in een kop thee.
1: Nee.
0: Hey.
1: Ik vind thee
0: ook
1: in een glas.
0: Ah, lul niet. Ja. Dan moet je toch gewoon in een kop hebben. Dit deed je niet, maar ken je dat filmpje kokend hete thee uit een glas?
1: Oh, ik vind het verschrikkelijk.
0: Maar dit vind ik gewoon eng. Het doet pijn aan mijn vingers. Auw. Nee, maar het zit. Nou ja, hier, daar gaan we. Ja, goedemorgen, dit is de invalshow op Radio Veronica. Elke werkdag tussen 6 en 10 hoor je ons in plaats van Gerard Ekdom. En Annie is er altijd bij, vaste waar natuurlijk van het radioprogramma. Maar Bas en ik zijn de invallers. En daarom hebben we iets in het leven geroepen, dat is polletje. Om de maatschappij nog verder uit elkaar te drijven. Ja of een nee wil ik dan eigenlijk alleen maar via de app van Radio Veronica. Ja, en bij deze thee in een glas. Nee, zeg ik. Kan dat wel of niet? Laat je eventjes horen via de app van Radio Veronica voor polletje. Bas, jij zegt thee in een glas. Ja, blijkbaar.
2: Ja, nee, zeker. Ik drink altijd thee uit een glas.
0: Hoezo?
2: Nou, ik weet ook wel dat het warm is. Moet je hem een beetje aan de bovenkant vasthouden.
0: Ja, dat is zo heel ongemakkelijk zo met je...
2: Ik weet niet. In zo'n beker hoort koffie of zo. En ik kan nooit zo goed zien, is het nou schoon in die beker? Zit er niet nog eens een verstopte koffierest in of zo? Okay. Ik weet het niet.
0: Nou ja, en jij, Annie, zegt ook natuurlijk ja, want jij drinkt nu ook thee uit een glas, ja. As we speak.
1: Nou, en het is ook, als ik dan ga soppen met mijn theezakje, dan kan ik ook zien van, oh, nu vind ik hem goed genoeg.
0: Ook
1: en in
0: donkerte.
1: De mok kan ik daar ook niet zo goed zien. Ik vind mokken sowieso een beetje...
0: Met
1: ik heb
0: alles.
1: Er niks mee.
0: Ook niet met koffie.
1: Nee, dat doe ik ook lekker in een glas.
2: Dus we doen het vooral voor het visuele aspect.
0: Ja, precies. Ja. Maar het is echt onpraktisch. Of vind je het ook lekker dat het een wat dunner randje heeft, een glas, dan een
1: dikke mok? Ja, ik vind een mok gewoon altijd een beetje viezig.
2: Ja, ik ook.
0: Nou, god, zitten jullie lekker op één lijn, zeg, met z'n tweeën. Ja. Ja, ik vind het echt barbaars, want het zit de hele tijd zo je handen te branden. En ik moet wel zeggen, ik laat mijn zakje er altijd gewoon in hangen. Dan heb ik ook theezakje, hè? Theezakje.
2: Oh ja, nee, doe ik ook iets anders mee.
0: Goed, aan welke kant sta jij, ja of nee, in het polletje? Thee uit een glas in plaats van uit een mok. Ja, ik vind het fascinerend.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!
2: Veronica.
3: Yeah, baby.

0: Veronica gaat helemaal crazy. Tijdens Aerosmith is het zo druk. Daarvoor nog trouwens, voor Aerosmith hoorde je Hypnotized van de Purple Disco Machine. Ja, het gaat helemaal los vanwege het polletje wat we doen vandaag. Vanwege het polletje. Dat heeft te maken met waar je thee uit drinkt. Ik kreeg net van juffrouw Annie, wat ontzettend lief is trouwens. Hè. Dank daarvoor nog.
1: Ja, graag gedaan.
0: Kreeg ik een kopje thee uit een glas. Maar niet uit een glas met een oortje of zo. Zo'n mooi theeglas. Maar gewoon een frisdrankglas. En dat is onhandig, vind ik. Dus ik zei, thee drink je uit een mok. En toen zeiden jullie allebei, zowel Bas als jij, juffrouw Annie, nee, dat drink je uit een glas.
1: Ja.
0: Nou, het land is ontploft. Het land is niet enorm verdeeld. Ik hoop altijd op meer polarisatie tijdens het polletje. Dat is niet helemaal gelukt. Want het, is, het lijkt erop dat iedereen zegt dat hoort in een glas thee. Onder andere,
1: ja, maar wel
0: Renate.
1: Ook veel mensen met een oortje.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Anders brand je je klauwen. Daarom wil ik het ook niet. Koffie in een glas is ook lekker hoor. Zo zit Kevin nog. Malcolm die zegt, ja, thee hoort in een glas en koffie in een mok.
2: Ik doe eigenlijk alles in dit glas. Gewoon koffie, thee, glassen. Wijn. Maakt niet uit. Ja. Glassen.
0: Thee blijft langer heet in een glas. Ja, is dat waar? Je zou toch zeggen dat het al meer warmte verliest?
2: Ja, dubbelwandje.
0: Ja, dubbelwandje. Ja, je bent meneer Dubbelwand. Hè? Johnny de Waal zegt, nee, ik kan echt niet. Je moet gewoon thee uit een grote mok drinken. Hoe meer erin past, hoe beter. Vind ik ook wel weer een goeie. Laurens, die stuurde een audio-appje.
3: Thee uit de beker natuurlijk. Glas is voor koude dranken. Dat is toch smerig. Thee uit een glas.
0: Nou ja, die is dan weer in mijn kant. Okay. Ja, vind ik mooi. Okay. Ik kreeg nog een appje van Martin. Die moet we eventjes terugbellen. Want die had ook wel een duidelijke mening hierover. Over het polletje.
4: Goedemorgen,
0: Martin. Hey Martin, goedemorgen. Je spreekt met Frank Radio Veronica.
4: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je zit in de auto ergens, maar je bent niet super goed te verstaan. Maar ik wilde je toch even bellen, want je maakt je nogal druk over het polletje. Omdat jij zegt, het is gewoon goor om thee te drinken uit de mok.
4: Nou, heb je wel eens gezien wat erachter blijft als je vaak een thee uit je mok gedronken hebt?
0: nee. Wat blijft er allemaal achter dan?
4: Het wordt helemaal geel, joh. Dan moet je met een schuurpost en dan weer te reinigen.
0: Maar je kan het toch gewoon in de vaatwasser doen nadat je hem gebruikt hebt?
4: Nee, joh, dan moet je gewoon niet met de hand wassen. Dat is veel beter.
0: Oké, okay, dus jij drinkt ook je de thee dus uit een glas?
4: Ja, uiteraard. En ik bedoel, als je het heet vindt, je hebt glazen met een oortje. Hè? Ik bedoel, dan pak je gewoon een glas met een oortje.
0: Ja.
4: Of je hebt van die hele mooie glazenhouders waar je glas in zet. Maar daar ook in een oortje op zit.
0: Ja!
2: Oh, die dubbele wandglazen.
4: Ja, die heb ik sowieso.
0: Precies, nee, maar dat vind ik ook wel. Kijk, nu zit ik met een soort, nee, dit is gewoon waar je fris uit drinkt, uit zo'n glas. Zit ik heel moeilijk met mijn vingers zo rondom de rand, zit ik zo een beetje omhoog te houden met een pinkie. Als er een oortje aan zit, dat is natuurlijk de nuance die we niet kunnen aanbrengen in het polletje. In het polletje, want het moet gewoon ja of nee zijn. Maar ja, goed, dat verandert de zaak wel weer inderdaad.
4: Ja, maar ik zou gewoon lekker een glas nemen. En of met een oortje of met een houwertje.
0: Ja, oké, okay, goed. Martin,
4: of een dubbele.
0: Precies, ja, precies. Dubbele glaswand. Ja, die Bas heeft een verstand. Ja. Ik zet jou bij de ja's thee uit een glas. En het is 90% zegt ja. Weliswaar met een oortje veel ook. En 10% zegt nee, doe mij maar lekker een mok. Dankjewel Martin, en rij voorzichtig.
4: Hey, werk ze. Hoi, hoi.

0: Bruno De Angio. Ma che la idea. Een beetje werk aan mijn uitspraak. 3:30, Bas, zometeen het laatste nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, arrestatieteams die doen nachtelijke invallen en verkeersborden barsten van de fout.
0: Blijf luisteren.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Kamataya.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Alle verf super voordelig.
3: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Het is 8:30 precies, veel files. En dit zijn de drie langste te melden. A9 Alkmaar-Amstelveen voor Beverwijk, 12 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen, verkeer wordt omgeleid daar. 22 minuten vertraging. En A50 Os-Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug, 14 minuten. Laatste nieuws krijg je er uiteraard meteen achteraan. En het is in handen van... de one and only, Bas van Halderen.
7: Goedemorgen. In Rotterdam en Eindhoven heeft de politie vannacht invallen gedaan. Volgens regionale media werden in beide steden tieners geblinddoekt afgevoerd. De arrestaties zouden ongeveer tegelijk zijn gedaan. Het is nog niet bekend waarmee ze nou mee verband houden. Een brand in Beekberg bij Apeldoorn heeft voor veel problemen gezorgd. Het vuur ontstond in een zorgcentrum voor jongeren. En dat brandde helemaal af. Een jeugdkamp in de buurt werd ontruimd. Het kan nog zijn dat de asbest is vrijgekomen. Er wordt nog naar gekeken. Op Schiphol zijn ze dringend op zoek naar collega's, nieuwe collega's. Want volgens de Telegraaf staan er in de drukke periode, de drukste periode van het jaar, dat is nu dus, duizenden vacatures open. Het gaat dan niet alleen om bagageafhandelaars, maar bijvoorbeeld ook om schoonmakers. Want de boel natuurlijk ook gewoon even spik en span zijn daar.
6: Nou, het wordt een noteringszooi natuurlijk. Als er zoveel mensen over de vloer komen...
7: Ja, hebben de drukste dag hebben die al gehad.
6: Ja, vorige week toch? Ja, met de meeste vluchten althans. Jongen. Maar ik weet niet of het ook de drukste dag op Schiphol was. Dat weet ik niet. Maar misschien weet je het als je daar werkt.
7: Ja. En verkeersborden die barsten van de fouten.
6: Echt?
7: Ja, bijvoorbeeld het woord omleiding. Dat wordt wel eens verkeerd gespeld. Dus staat er niet met EI, maar met een lange ei bijvoorbeeld. En het kan altijd erger. Stel, je woont ergens en je straatnaam staat verkeerd op het bord. Dat zou echt lullig zijn. Nou, in Eindhoven gebeurde dat dus. Op maar liefst 2 plekken werd er flink geblunderd. Op het vernieuwde Wilhelminaplein bijvoorbeeld, daar mist de letter L op de nieuwe straatnaamborden.
6: Dat is lullig.
7: Dat is ook zo leuk. Dan denk ik van, hoe kan dat nou? Kijkt niemand dat dan na? Maar
6: wordt gewoon even snel gedaan, toch? Even, oh, je moet er nog even een geel bord voor die hoek. Tik jij het even?
7: Wat zei je? Wilhelmina? Ja, Wilhelmina?
6: Ja, zo gaat
7: dat dan, denk ik. Ja, ja. We hebben ook nog de renovatie in Eindhoven van de Leenderweg. Daar wijzen pijlen op de weg de verkeerde richting aan. Dat is toch wel...
6: Dat vind ik belangrijker dan een spelfout.
7: Volgens dat bord moeten auto's vanaf rechts invoegen op de linkerbaan. Maar de nieuw aangebrachte pijlen zeggen juist het tegenovergestelde.
6: Oh, ja. Dat levert hachelijke situaties op.
7: Nou, nog geen ongelukken gelukkig, maar bewoners en passanten die vinden het allemaal maar levensgevaarlijk.
6: Ja, dat begrijp ik wel, ja.
7: Het wordt zonnig en warm vandaag. Lekker. Temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler.
6: Dankjewel, Basie. Oh, we hebben al een winnaar. Oh, nee,
7: dat... Hebben we een winnaar?
6: Ik was iets vergeten net. Er is ook het verkeerde muziekje klaar te zetten. Zing!
8: Komt er die thee, denk ik, in het glas? Apropos.
6: Ik wil niet meer over thee uit het glas hebben. Afgesloten.

0: je hebt je niet weten te kwalificeren. Je kan altijd mee blaren in de auto, thuis of op je werk. Vind ik altijd gezellig. Vandaag op de radio is het de beurt aan Halbin Wiersma uit Groningen. Halbin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je hebt hem even stilgezet, hoor ik. Want je zat op de trekker en je was onkruid aan het wieden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Is dat leuk werk of is het een moetje?
1: Nee, ik heb de leukste baan van het bedrijf, denk ik.
0: Ja. Oh, want het bedrijf dat verkoopt zaden mixen aan gemeenten en particulieren. En wat is jouw onderdeel dan? Moet jij onkruid wieden van al dat waar het gegroeid is uit die zaden? Of hoe werkt het dan?
1: Ja, nou, wij telen inderdaad inheemse planten voor de zaadwinning. En die plantjes moeten in de grond, die moeten inderdaad machinaal onkruid gebied worden, geoogd worden. Nou ja, dat doe ik allemaal, machinale werk zeg maar. Ja,
0: precies. Jij rijdt dus rond en bent druk bezig. En je bent goed bij stem, want je hebt een audio-appje ingezongen. Ik ga wel vragen of je het even live wil doen nog, want je zat op de trekker terwijl je hem inzong. Dus als je hem even
1: straks
0: wil zingen, zometeen dan... Dan horen we hoe het klinkt bij jou.
1: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond.
0: Ja, die was niet zo moeilijk, hè. Even luisteren of het goed is.
1: Ik hoop dat je het leuk vond.
0: Tuurlijk. Met jou deden heel veel anderen dit ook nog.
2: Ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem met je gedanst.
0: Ja, die nam het er eventjes van. Lekker. Halbin, we gaan spelen voor de eerste 5.

0: Complicated.
1: Wow, lekker hoor, heel duidelijk. Hartstikke idee, die is in de pocket. Gaan we door of zeg je 50 euro is mooi, ik kap ermee?
0: Nee, we gaan door.
1: Oké, dan gaan we. But that's over now.
0: Baby, you're all that I want.
1: Ja, yeah,
0: when I'm blind.
1: Ja, ja, ja, ja. Nee, ik dacht, ik liet hem even stilvallen. Je gaat nog verder, maar dit is goed hoor.
0: When I
1: lie in there in your arms. Die voelde jij ook nog, hè? Oké, 100 euro. En nu?
0: Ja, die laatste pakken we dan ook.
1: Hup.

0: Het is ook de titel van het liedje, maar... Het was ja, moeilijk, hoor. Ja, zal ik hem nog één keertje doen? Ik heb geleerd iets minder middogeloos
1: te zijn. Ja, alsjeblieft.
0: Ja, oké. Happy people, happy people, happy people, happy people, happy people, jamming on the party station.
1: Ja, ik heb geen idee. Oh, lord, nee.
0: Ja, het is een beetje moeilijk te herkennen. Als je nu het antwoord gaat horen, denk je, oh, tuurlijk. Maar ja, helaas, het gaat aan je neus voorbij.
1: Ja.
0: Zing, halleluja! Die, van Dr. Alban.
1: Ja, pijnlijk.
0: Nou ja, ja, vooral voor je portemonnee. Je had 100 euro, die ging op voor de 150 en nu heb je helemaal niks.
1: Nou ja, de
0: keukentrekker
1: nog,
0: toch? Oh, zeker. Oh, zeker.
1: Ja, oké. Doe het ook voor.
0: Ik moet niet deze draaien eigenlijk. Ik moet eigenlijk Dr. Alban draaien natuurlijk. Welke heb je?

0: En de Final Countdown.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Tot en met 2 augustus, €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
19: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. VANN. Fanbottles.nl.

0: deals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: En het laatste nieuws dat krijg je van Bas van Halderen.
6: Een grote politieactie vannacht in Rotterdam en Eindhoven. Volgens regionale media zijn er meerdere tieners opgepakt. Op het adres in Eindhoven zou eerder al een jonge aanhanger van IS zijn aangehouden. En de politie kan nog niet zeggen of dat vannacht ook zo was. De arrestaties waren ongeveer op hetzelfde moment. Veel overlast bij een brand in Beekbergen bij Apeldoorn. Het vuur ontstond gisteravond laat in een zorgcentrum voor jongeren. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving. Een kinderkamp in de buurt werd uit voorzorg ontruimd. Het jongerencentrum brandde helemaal af en een van de jongeren is gewond geraakt. In het zuiden van Japan worden deze week geen nieuwe Toyota's meer gemaakt. De autobouwer heeft het werk stilgelegd na de zware aardbeving van gisteren. Er werd nog wel even geprobeerd om weer te gaan bouwen, maar het is niet zeker of er wel onderdelen geleverd kunnen worden door de schade die is ontstaan. En in de drukste periode van het jaar op Schiphol zijn ze daar op zoek naar duizenden nieuwe collega's. Er staan bijna 4000 vacatures open. Volgens de Telegraaf gaat het niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers, kantoorpersoneel en mensen in de horeca. Veronica weer, zonnig, droog, op veel plaatsen tropische temperaturen. Staat een zwak tot matige westenwind, wordt 29 tot 35 graden. Zo.
5: Dankjewel Bas, verkeersinformatie kan heel kort en simpel zijn. Eén vertraging namelijk op de A50 Os-Arnhem voor de Rijnbrug. 15 minuten extra reistijd.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

Want hij was hartstikke hard aan het verbouwen, aan het zagen, aan het klussen. Hij zei, jongens, ik kan niet op de radio komen, want dat overleef ik niet. En jullie kunnen mij ook niet verstaan. Dus willen jullie alsjeblieft gewoon mijn lijstje draaien? Hij heeft hem ingevuld via radioveronica.nl. Daar drukte hij op de top 3000 button. En toen maakte hij alvast zijn stemlijstje. En dat gaan we komend uur eens even lekker uitserveren. Dat doen we met Piano Man van Billy Joel, die hoor je al. Roxette komt er ook nog aan, Joyride. En zoals eerder beloofd, Europe met Final Countdown. En dat zijn er pas 3. En dan volgen er wel 10. Het belooft een fijn uurtje te worden. Gijs, dankjewel voor je verzoekjes en voor je lijstje. Doe hetzelfde dus ook nu. Als je denkt, dit kan ik ook, ga dan naar Radio Veronica.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: en Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Precies, dit zijn de files die er nu nog staan op de A-wegen. Het zijn er drie namelijk. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 8 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel, komt door een te hoog voertuig. De parallelrijbaan is afgesloten en levert nu al 15 minuten vertraging op. En de A50 Os-Arnhem voor de Rijnbrug, 12 minuten extra reistijd.
11: Het top 3000 uur met Frank van der Lende. Dit is
12: Veronica. Hi, ik ben Martin van Dikhout en je luistert naar Frank op Veronica.

Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. Het is het lijstje van Gijs Cox. Hij is fan van het Nederlands product. Want net hoorde je natuurlijk al van Dick Hout. Met Stil in mij. Die plukte ik al even uit zijn lijstje. Maar in zijn stemlijst is ook te vinden Direct, Paul de Leeuw, Wim Sonneveld, The Golden Earring en deze.

0: blijft het toch een parel dit. Danny Vera en Rollercoaster.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Goedemorgen, en dus met Gijs Cox. Die is verantwoordelijk voor de muziek die je voorbij hoort komen hier op Radio Veronica. Tussen 9 en 10 wil je ook een keer een lijstje maken? Doe dat dus via radioveronica.nl. Het is wel leuk als we even een blik werpen op het lijstje van Gijs. Die houdt van, die is gewoon duidelijk. Die zegt, ik hou van Dikhout. Nee, je hoorde net al Stil in mij. Maar ook gestemd op Meer dan een ander en Laat het los. Roxette is ook een van zijn favoriete bands. Want It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, The Look en Joyride. Ja, die kwam al voorbij, maar op die andere heeft hij ook allemaal gestemd. En dan Bon Jovi, ook 4 keer in zijn lijstje. It's My Life, Always, Bed of Roses en deze.
1: Radio Veronica, de beste muziek.

0: dus met... je bent die twee dagen binnen en je wordt dan weer bij de baas op.
1: Ja, sorry, zit er Giel, Giel is al in de studio.
0: Je zat alweer bij de baas gisteren.
2: Ja, en ik dacht, god, het is een vakantiebaantje. Dat, hoe sneu is dat om ontslagen te worden tijdens een vakantiebaantje. Maar het is goed gegaan.
1: Oh, wat heerlijk. Zometeen weer twee uur genieten van Giel Beelen.

0: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: sale in Bataviastad. Profiteer er nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
13: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De Hypotheker!
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. De politie heeft vannacht 3 tieners opgepakt in een onderzoek naar terrorisme. Het gebeurde in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Ze werden geblinddoekt afgevoerd en hun huizen zijn doorzocht. Het is niet bekend wat ze precies hebben gedaan, maar de jongen uit Eindhoven zou 3 jaar geleden ook al zijn opgepakt voor banden met IS. Op steeds meer officiële zwemlocaties is het niet veilig om het water in te gaan. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen wordt gewaarschuwd voor slechte waterkwaliteit. Ze moeten zwemmers uitkijken voor blauwalg of bacteriën. Op honderden andere zwemplekken in ons land is er nog niets aan de hand. De grote natuurbrand ten westen van Madrid is vannacht niet groter geworden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de brandweer het vuur vandaag onder controle krijgt. In elk geval kunnen duizenden mensen in de omgeving nu weer terug naar huis. En een opmerkelijke schorsing in de Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als het slachtoffer moet herstellen. En die brak zijn scheenbeen. Een speciale rechter voor sportzaken besloot dat omdat de eerder opgelegde schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor die overtreding. Veronica weer, zonnig, droog, met op veel plekken tropische temperaturen. Staat een zwakke tot matige westenwind, wordt 29 tot 35 graden.
17: Maar moet hij ook echt aan zijn bed staan? Of dat,
16: ja, ik ben bang van wel, ja. Ik hoop dat hij een cameraatje krijgt om ernaar te kijken.
17: Ik vond het een mooi moment, Bas. Ik bedoel, op het moment dat de blauwalg in het nieuws is, dan weet je, oké, we zitten midden in de zomer, komkommertijd is real.
16: Exact, en nu nog een zomerdier.
17: Ja, precies. Radio Veronica verkeerde Flitsmeister. Op dit moment 5 vertragingen, totale lengte 18 kilometer. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland daar 14 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug 10 minuten. En de laatste is de A50 Os-Arnhem tussen... Oh, ja, ik hoor hem al. De Valburg en de Rijnbrug. Daar is een auto met pech.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Wacht niet te lang. Direct trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Alle verf super voordelig.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Let's go!
13: Dit is Radio Veronica.

0: joined the club.
1: Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: De beste muziek aller tijden.
4: En weet je wie nog meer de club gejoind heeft?
5: Rock!

Ik zit toevallig helemaal in de serie Dertigers, Nederlandse serie, waarin dat ook het geval is. En dan denk je echt, oh, zal je gebeuren? Het is niet je kind, maar er is natuurlijk wel liefde. Wat een verhaal. Daar heet het kindje Billy. En hier natuurlijk Annie.

0: Nou, in dat kader ben ik benieuwd. Ik denk wel dat je het weet. Als ik zeg, jullie hebben nog niet betaald. Welke komt eraan? Als je het weet, spreek het even in via de app van Radio Veronica.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go!
1: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Het is 3:30. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Er zijn nog 15 vertragingen, 36 kilometer. Vanaf 14 minuten of met een bijzondere oorzaak zijn dit de bovenste 3. A12 Arnhem-Oberhausen, ja hoor, tussen Ouddijk en Duitsland 15 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De afrit is afgesloten, dus 14 minuten vertraging. En de A50 Os-Arnhem tussen die Takitusbrug en de Rijnbrug daar 17 minuten. Ja, die Takitus is ook zo'n instinkertje. En ik vind het heel goed. Ik vroeg daarnet, jullie hebben nog niet betaald. Welk nummer ga ik dan draaien? Heel veel appjes die binnenkomen. Maar ik vroeg het inderdaad om in te spreken.
14: Ja, Giel, inspreken. Je wilt me laten struikelen over die woorden. Maar het is Chumbawamba, ja, met Fat Thumbing.
0: Nou, reken ik goed hoor.

I Get Up Again, zoals Fred zo mooi stuurde. Get Up Again, nog niet knock-out. Oh. Nou, dan gooien we straks nog even een stomp erbij van de Brothers Johnson. I Won't Let You Down. Nee. Ik moet zeggen, ik ben helemaal happy-peppy hier bij Veronica. Hoe zit het bij jou, Jim Diamond? You

0: beter niet.
1: Ja?
0: Radio Veronica.

Meest rare keuze ooit. Are we human? Are we dancers? Ik vind het goed. Begin de dag met een dans in ieder geval. En daarvoor, ja, ik zag een berichtje binnenkomen. En ik denk, oh, is dat SM of zo? Angelina, die zegt, een stomp maakt mijn dag weer goed. Maar ik snap je, dat was natuurlijk Brothers Johnson die je zojuist hoorde. Heel goed dat je radio al aan is. Miss Morissette komt eraan. En nu? It was a clear black morning, a clear white sun. G was on the radio, trying to have some fun. Nee, je zou het bijna vergeten. Het origineel van Michael McDonald.

Michael McDonald, Keep Forgetting. En natuurlijk Alanis Morissette, Ironic. Ja, ik hou helemaal niet zo van spelletjes, om eerlijk te zijn. Maar sinds 2 dagen is mijn favoriete spelletje wat ik over 1 uur ga spelen met Sander Hogendoorn, zo vlak voor de lunch. Dat is namelijk de lunchtrommel. En ik ga hem gewoon even een beetje rippen voor een liedje dat ik straks ga draaien. Heel kort stukje. Het is niet helemaal het begin, maar ik ben benieuwd. Oh, dat is moeilijk. Ja. Weet je het? Als je het weet, vind ik het helemaal leuk als je het inspreekt via de app van Radio Veronica. Nog 1 keer. Ja, wat is dat? Laat het even weten. Straks ook. Ho!

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: dingen van Albert Heijn. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Hij werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was op straat in het stadsdeel Nieuw-West. Daar zou meerdere keren op de jongen zijn geschoten. Wat er precies aan vooraf ging is niet duidelijk. De schutter is gevlucht. Vanwege de lange droogte worden nu ook in Zeeland maatregelen genomen die daar bijna nooit voorkomen. In bijna heel de provincie mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten, rivieren en kreken. Het verbod is volgens het waterschap nodig om te voorkomen dat het waterpeil nog verder zakt. Op het Griekse eiland Paros zijn 10 dorpen geëvacueerd door een grote brand bij een vuilstort. Iedereen moest snel naar het strand. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Paros is een populaire vakantiebestemming. Het eiland zo groot als de gemeente Groningen krijgt in de zomer ongeveer 500.000 toeristen. En er wordt in ons land steeds minder bier gedronken. Brouwers klagen dat de verkoop de afgelopen maanden opnieuw is gedaald. Ze denken niet dat het snel weer beter gaat, want bier wordt volgend jaar duurder door hogere accijns. De 0,0 biertjes doen het trouwens wel goed. Het Veronica weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30 graden.
12: Dankjewel, Super Mario.
13: Goedemorning, Giel.
12: Er staan nog 3 vertragingen, ofthans, er zijn er 21 om precies te zijn. Maar ik doe de 3 bovenste en de meest vage. A9, Amstelveen en Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de brug over het Zijkanaal Zee. 31 minuten. Oh, je komt nooit thuis. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Ja, 17 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. En heb je een vertraging van 21 minuten.
14: Omdat onze band onbreekbaar is.
15: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Als je Vodafone Mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.

0: keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
5: Bij

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: 11-11, John Newman op Veronica, Love Me Again. En ook nog Hall & Oates en The Man Eater. Nou, we deden de lunchrommel. En dit was de opgave. We spelen dat straks in met Sanne Hogerom. Maar ik vond het zo leuk, want ik zei al, het is mijn favoriete spelletje. En daar zit dan wel al iets in verborgen natuurlijk, als je dat zegt.
1: Ja, ik ben bang dat ik dit spelletje, wat mijn favoriete spelletje is, toch verlies. Maar daarom ook. Losing my favorite game van de Cardigans.
2: Ja, leuk om je te horen.
0: Echt fijne berichten die binnenkomen. Heel veel goeie ook. Maar heel veel tekst. Rick, Bastiaan, Ivan, Stefan, Barry, Sander, Thomas. En zo kan ik eventjes doorgaan. Quirino nog. Maar het was wel de bedoeling dat je een audio-appje deed. En het liefst ook als je de titel weet. Sven de man. Die spreekt dat in. Ja, leuk Sven, dankjewel. En dit was de eerste.
3: Hey Giel, het stukje wat je net liet horen is my favorite game van de Cardigans. Fijne uitzending nog, groetjes.
0: Hoi, en dat was

0: Oeh, de disco. Dat was het, hè? Het was echt omstreden destijds. Kiss. Maar het werd wel een van de grootste hits natuurlijk. I Was Made For Loving You. Blijven we een beetje in de disco? Nou, straks ook lekker de Black Crowes. Fleetwood Mac komt eraan. En oh, oh, yeah. Let's go. Niet Sister Sledge. Maar waar hem weg is, is Will Smith.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: 12, goedemorgen, Radio Veronica verkeert de Flitsmeister. In totaal 22 vertragingen, totale lengte 61 kilometer. Dit zijn ze vanaf 18 minuten of met een bijzondere oorzaak. Op de A4 Dinteloord Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom en Hogerheide 22 minuten, daar een ongeval. A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen Heijplaatpernis en Vaanplein. Ongeval ook 36 minuten vertraging. En de laatste A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Heerlen en Hogerheide. Daar een vertraging van 18 minuten.
12: Giel Beelen.

Melee. Moet ik goed uitspreken. Het is Frans accent op het tweede gedeelte. Melee. Ja. Vind ik wel belangrijk dat je hier een praatpopje bent, dat je het goed uitspreekt natuurlijk. Dus hier zijn de Tall King Heads.

0: aanleiding. Ik dacht, nou, ik ga het gewoon even doen.
1: Je had een beetje trek.
0: Ja, precies. Ik ben benieuwd, want dit is de echte lunchtrommel voor de duidelijkheid. Jij laat iets... Oh, je laat al iets horen.
1: Ja, ik denk, kunnen we mooi nog een beetje overheen praten. Ja. Nee, maar wel die, nee? Wel die, die band.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, ik doe gewoon zing de verkeerde bij. Rosanna.
1: Ja, Rosanna.
0: Goh. Maar lijkt die beat er dan heel erg op of dat het gewoon een gekke associatie?
1: Ja, ze hebben gewoon altijd dezelfde drumpartij, ja, bij elk liedje.
0: Dat is op zich een band en een drummer.
1: Ja.
0: Ik vind het echt... Ik had het weer niet goed, maar ik vind het toch een leuk spel.
1: We gaan toch weer morgen verder proberen.
0: Ja. Ik vrees dat ik uiteindelijk gewoon de eerste en dan de laatste keer het echt weet. Maar moeten we het wel verklappen? Dat weet ik niet helemaal. Want anders kunnen mensen meedoen.
1: Ja, ja, misschien morgen even niet doen.
0: Dat is jouw spelletje. Zo dadelijk dus hier, Hoogie. Ik wens je een mooie dag. Ik laat je achter met de Black Rose.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
19: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Het moet bezoekers beschermen tegen een aanslag, zoals dit weekend in Berlijn, meldt AT5. Daar reed een man in op Pridegangers en viel 1 dode. Amsterdam had al extra maatregelen aangekondigd, maar wilde niet zeggen welke. Er is iemand opgepakt voor de grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen bij Apeldoorn. Het is een van de jongeren die daar verbleef. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Het zorgcentrum brandde helemaal af. De politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken. In een rivier in Engelen bij Den Bosch is vanmorgen een auto gevonden. Het is niet bekend hoe die in het water is beland, maar er zat niemand in. De politie onderzoekt of het iets te maken heeft met anti-AZC-bekladdingen die dit weekend op auto's en huizen stonden. Meerdere mensen deden daar aangifte van. En pech voor de Eindhovense band Kapotte Kachels. Ze hebben een rechtszaak verloren van ABBA. Die draaide om de carnavalshit Dikke Pants op de melodie van Take a Chance on Me. ABBA liet het nummer offline halen om de auteursrechten. Doordat ze de rechtszaak verloren, komt het niet terug online. Maar ze mogen het wel blijven spelen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden.
3: Precies 12 uur, Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A4 Dinteloord richting Antwerpen. Tussen Bergen op Zoom en Hogerheide. Een half uur vertraging door een ongeluk. De A50 Os Arnhem voor de Rijnbrug, 17 minuten. En de A58 Bergen op Zoom Vlissingen voor Hogerheide, 26 minuten vertraging. Sta je ergens anders in de file? Die is sowieso korter dan een kwartier.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

applaus voor Sia en See Ya Later. Daarvoor ook nog Toto en Rosanna. Dit is Radio Veronica met de beste muziek aller tijden en de beste playlist voor tijdens je lunch. Met zometeen Alex Warren en de Miami Sound Machine. Ook de Eagles komen voorbij. En als je nog meer wil, dan zou ik zeggen, we want more.

0: Ja, het is te warm zat voor de Fever Dream van Alex Warren op Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd om even lekker mee te puzzelen tijdens de lunch. Het is 7:15. Kijk of jij een beetje in mijn hoofd kunt kruipen middels de Radio Crypto. Hij is heel simpel vandaag, maar noem het maar simpel. Je moet er maar achter komen. Opgave is als volgt. Een kikker zoenen. Een van de weinige woorden die mijn dochtertje Mickey al kan zeggen.
2: Kikker, kikker.
0: Die staat echt in elk boekje staat wel een kikker, dus dat gaat hard. Maar welk liedje komt eraan als ik zeg een kikker zoenen? Is wel te doen, volgens mij. Als je het goede antwoord even door hebt, dan kan het je zomaar een Veronica platentas opleveren voor al je vinylplaten. Of voor alles wat je erin wil stoppen. Wees creatief. Stuur het antwoord door via de Veronica WhatsApp. Dit zijn de Eagles bij Veronica, One of These Nights.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go!
0: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Veronica verkeerd door Flitsmeister. Ben je onderweg naar Duitsland via de A12... dan kom je voor de grens in 13 minuten file. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 11 minuten vertraging. En de A50 Os-Arnhem voor de Rijnbrug. 19 minuten vertraging. En de rest van de files is korter dan 11 minuten.

0: winnen, namelijk de Veronica prijzentas of de platentas. Nou ja, daar kun je allemaal prijzen in doen. Dat allemaal later in de top 3000 milliseconden spel. Nu gewoon de lege platentas te winnen, maar dat is ook al een fijne prijs op zich. Want we hebben de Radio Crypto nog op te lossen. Een kikker zoenen, dat was de opgave van vandaag. Hey Jeltje.
1: Ja, Sander, goedemiddag.
0: Op weg naar Friesland, wat gaan jullie doen?
1: We gaan bij mijn moeder op bezoek.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja, 89 jaar. En die woont nog in het huis waarin ik ben opgegroeid. Dus daar gaan we even op bezoek.
0: Dat is fijn. En dat is vaak wel een teken dat het nog relatief, hè? Iedereen wordt natuurlijk ouder, maar dan gaat het nog wel relatief goed met je moeder, denk ik. Toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, relatief. Ja, wel ja. Met wat hulp her en der. Maar ja. Goed, we zaten te luisteren en we hoorden een cryptogrammetje voorbij komen op de radio.
0: Ja, ben jij een beetje van de cryptogrammen?
1: Ja, heel erg. Mijn man en ik allebei. We zitten samen in de auto. Ja, en we zijn enorm fan van Prince, dus het was appeltje-eitje.
0: Ja, als je en van cryptogrammen houdt en van Prince, dan is deze opgave echt spekkie naar jullie bekkie natuurlijk.
1: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: Welk liedje gaan we van Prince draaien?
1: Ja, Kiss.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Geniet er lekker van daar in de auto. Doe een dikke knuffel aan je moeder.
1: Helemaal goed, dat ga ik ook doen.
0: En die platentas is van jullie.
1: Ja, leuk, dank je.

Imagine Dragons bij Radio Veronica en Whatever It Takes. Margot die is erbij, die zegt... Hey Sander, mijn hond moet zo naar de dierenarts. Wish me en Bob een beetje luck. Heel veel succes, Margot. Ik hoop dat het meevalt. En Pieter is een playlist aan het maken voor hun zomerborrel op kantoor... of ik nog een lekker zomerstipje heb.

Het is net een beetje de Holiday Ratchet, hè? Een beetje zelfde toon, geloof ik. Bandeleur, maar dan in het Frans. Paris Latino bij Radio Veronica Bandolero. Ik heb zometeen Montel Jordan voor je. Joan Jett en de Blackhearts komen eraan. En ook

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam is in de buurt van het Centraal Station een man met een vuurwapen opgepakt. Mensen zagen hem vanmorgen lopen en belden de politie. Agenten waren er binnen een paar minuten bij. Het lijkt volgens de politie een echt vuurwapen te zijn waarmee ook zou zijn geschoten. Er wordt nog onderzocht of dat ook echt zo is. In Brabant en Limburg wordt een proef gehouden waarbij openbare laadplekken niet alleen maar zijn bedoeld voor elektrische auto's. Ook andere automobilisten mogen daar parkeren zonder dat ze een boete krijgen. Op die manier zou er een einde moeten komen aan de discussie dat laadplekken ten koste gaan van gewone parkeerplaatsen. In België is een spelletje uit de hand gelopen waarbij kinderen zo snel mogelijk heel veel bekers water moesten drinken. Dat gebeurde ergens boven Antwerpen. 2 kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Het had erger kunnen aflopen. Van veel te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden. En het tennistoernooi van Wimbledon had een hele goede zomer, want ze hebben hun eigen toeschouwersrecord gebroken. Er kwamen ruim 500.000 mensen kijken. Het kwam misschien ook doordat het voor het eerst in jaren niet regende tijdens Wimbledon. En de Britse tennisser Arthur Ferry kwam met een wildcard tot in de halve finale. Het Veronica weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden.
9: Dankjewel Mario. Dan naar Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A1 richting Duitsland. 14 minuten voor de grens. Via de A12 doe je er ook 14 minuten langer over. En rij je in Nederland op de A50 Os-Arnhem. Dan kom je voor de Rijnbrug in 20 minuten extra. En de rest van de files is korter dan een kwartier.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Mediamarkt korting voor 1799 euro. Mediamarkt.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

In the air everywhere, deze Montel Jordan. Niet te verwarren met de Air Jordan. This is how we do it bij Radio Veronica. Ook nog Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock and Roll. En daarmee is het 11 over 1. Welkom bij de lunchshow op Radio Veronica. Met een gloednieuwe editie van het top 3000 milliseconden spel. Zometeen, ik ga over 10 minuten de proefopgave laten horen. En daarmee kwalificeer jezelf voor de eindronde. En voor al die prijzen. Lekker. Mark die is erbij, die zegt, hey Sander, ik moet nog een paar dagen werken en dan gaan we met mijn gezin en ik op vakantie naar Tenerife. Super veel zin in. Hoe beter jouw plaatjes, hoe sneller voor mij de werktijd gaat. Ik zit even te kijken. Ja, dit wordt echt een raket van een dag dan. Dit gaat heel snel. Met zometeen Shawn Mendes en Camila Cabello. Ook Queen komt eraan en blijf sowieso lekker hangen als je wilt dansen.

0: van Camila Cabello en Shawn Mendes. En daarvoor Queen, Don't Stop Me Now. Het is 8:08. Ik heb hier een fantastische tas met prijzen voor je klaar liggen. De Veronica platentas die er net al uitging in de Radio Crypto. Maar dan gevuld met een Veronica t-shirt, een Ekdom in de Morgen kurkentrekker en het spel Remember the Music. Daar heb ik ook nog eens 3 verschillende varianten van. Dus daar zit sowieso iets voor je bij. Ik heb de beste muziek aller tijden. Ik heb Van Eigen Bodem. En ik heb movies en series. Daar mag je dan ook nog eentje van kiezen, mocht je dat laatste fragment van het spel ook goed hebben. Maar daarvoor moet je eerst even jezelf door die proefopgave heen wurmen. Het is een liedje wat ik zometeen ga draaien op Radio Veronica. Maar welke is het?
1: 1000 milliseconden.
0: Ja, All I'm Asking You For is het goede antwoord in de Veronica-app. Mocht je een idee hebben, stuur me even een appje, dan bel ik je terug. En dan mag je het zometeen gaan proberen voor al die prijzen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Alle verf super voordelig.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
12: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A1 richting Duitsland, 11 minuten voor de grens. De A9 Amstelveen-Alkmaar vanaf het Rotterpolderplein, 21 minuten vertraging. Het verkeer wordt daar ook omgeleid, dus een beetje opletten. En de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug, 15 minuten vertraging. En de rest van de files is korter dan 11 minuten. En het is 1 over half 2.
16: Sander Hoogendoorn.
15: Met zometeen Nothing.

0: Sober Thieves en Sorry. En daarvoor Vanessa Paradis. En Be My Baby op Radio Veronica. Het is tijd om lekker mee te spelen met het top 3000 milliseconden spel. Dus zit je op kantoor met wat collega's die je even een keertje in de pan wil hakken. Doe dan nu je best.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Jan Willem die gaat het voor het echt proberen voor al die prijzen uit Kampen. Hoi Jan Willem.
2: Goedemiddag.
0: Hey, en jullie spelen ook altijd wel zo'n bordspel met muziek en met de kinderen, toch?
2: Ja, klopt. Met van die kaartjes en dan moet je ze met jaartallen opleiden. Ja. Nou, dat werkt.
0: Ja, dan is het de spel Remember the Music helemaal op jullie lijf ook geschreven. Want met wie speel je dat dan allemaal?
2: Ja, met mijn dochter en mijn zoon ook wel. Mijn vrouw natuurlijk en wat vrienden, bekenden en noem maar op.
0: Ja. En kun je nog een beetje meekomen ook met de moderne muziek? Of word je dan echt helemaal afgeslacht door je kinderen?
2: Nee, dat gaat voor mij tot 2010 en dan is het wel zo'n beetje klaar.
0: Ja,
2: hoor.
0: Dan is het
2: dan moet ik net bij jullie langs doorkomen en dan ken je het allemaal wel. Ik luister eigenlijk alleen maar radio. Ik luister ook niet zo gek veel Spotify.
0: Ja.
2: Maar daar heb je niks van. Hè.
0: Dan heb je ergens een blinde vlek, maar dat hebben we allemaal. Ja. Bepaalde genres, bepaalde decennia zo.
2: Inderdaad.
0: We gaan in ieder geval proberen dat spel Remember the Music in die prijzentas te krijgen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een Ekdom in de Morgen keukentrekker. En die kun je verdienen middels deze opgave.
1: 3000 milliseconden.
0: Wie was dit?
2: Dit is Bruce Springsteen.
0: Ja, weet je ook het liedje?
2: Hoe heet het? Walk on the Water of zo?
0: Nee, The Rising heet het liedje. Maar goed,
2: The Rising.
0: Bruce Springsteen is het goed. Ik hoorde Giel gisteren ook zeggen, de enige baas waar je echt graag naar luistert.
2: Ja.
0: Ja, mooi liedje dit. The Rising.
2: Ja, goede muziek.
0: Ekdom in de Morgen, keukentrekker, heb jij in de prijzentas zitten. We gaan het fragment iets korter maken, maar we maken de prijs misschien iets groter. Namelijk een Veronica t-shirt voor deze.
1: Okay. 2000 milliseconden.
2: All I want to do is have some fun. Hoe werkt het ook weer?
0: Wie krijgt
2: het? Ja, wie was het ook weer? God, hoe heet het nou toch?
0: All I want to do is in ieder geval goed. Het was Sheryl Crow. All I want to do is have some fun. Dat is inderdaad niet de enige prijs die in de tas zit. Keukentrekker en een t-shirt. Maar we kunnen dus dat spel Remember the Music ook bij doen. Dat gaat tot nu toe trouwens heel goed. Maar...
2: Laatste
0: fragment is 1000 milliseconden. Dus die krijg je sowieso 2 keer te horen. En dit is de eerste keer.
1: 1000 milliseconden. Baby!
2: Faith van George Michael.
0: Zo, dat is even lekker snel.
2: Ja. Ja, die was niet zo moeilijk.
0: Nee, die was niet zo moeilijk. Hij was heel kort, maar ook weer niet zo heel moeilijk. Dat heb je echt heel lekker gedaan, man.
2: Nou, leuk. Dankjewel.
0: Dat betekent dat we die hele tas met prijzen naar je gaan opsturen. Keukentrekker, t-shirt en het spel Remember the Music. En dan wil ik alleen nog even van jou weten of je dan van eigen bodem wil. Of movies en series. Of toch de beste muziek aller tijden. Gewoon van alles wat.
2: Ja, nee, de van alles wat.
0: Ja, gewoon de Veronica, de beste muziek aller tijden. Lekker.
2: Ja, top.
0: Gaan we die naar je opsturen. Dankjewel voor het meespelen. En maak er een hele fijne dag van. Hè. Goed aan al je kinderen.
2: Gaan we doen. Dankjewel.

You Somebody van de Kings of Leon bij Radio Veronica. En zometeen veel plezier met de Bonanza. 2 uur lang misschien wel jouw favoriete plaat op de radio. Het minste wat je kan doen is hem nu even doorsturen via de gratis Radio Veronica app. Dan wordt hij zometeen wel gedraaid. Misschien door Rob. En Gert is er ook weer. En je hoeft er niet eens je Angel Eyes voor op te zetten.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 2:00.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De auto die vanmorgen in het water lag in het Brabantse Engelen was gestolen, heeft de politie bevestigd. Bij de eigenaar thuis hing volgens Omroep Brabant een poster van vluchtelingenwerk achter het raam. Het is niet bekend of de auto toevallig werd gestolen of om die poster. In Engelen zijn veel mensen tegen een AZC. Er is meer bekend over de Nederlander die omkwam bij een ongeluk met een toeristenboot in Brazilië. Buitenlandse Zaken zegt dat het een man van 25 was uit de Overijsselse gemeente Rijssen-Holte. Hij was met 5 andere Nederlanders op bootsafari langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en hij verdronk. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in het Gelderse Beekbergen, waarbij een zorgcentrum voor jongeren werd verwoest. Daar werd wel voor gevreesd. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Een van de jongeren die er verbleef is aangehouden. Een andere bewoner moest zwaargewond naar het ziekenhuis. En door de onrust in het Midden-Oosten is het nog altijd de vraag of de Formule 1-races daar straks wel kunnen doorgaan. In september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Het Veronica Weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht komt het wel af tot onder de 20 graden.
15: Dan het Veronica-verkeer door Flitsmeister. In totaal 12 vertragingen met een totale lengte van 30 kilometer. Dit zijn de 5 langste. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Zaltbommel en Kerkdriel 9 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug 10 minuten. A22 Beverwijk-Vels tussen Beverwijk en Beverwijk 16 minuten. A50 Os-Arnhem tussen de Tacticusbrug en de Rijnbrug 19 minuten. En de A325 is de laatste Nijmegen-Arnhem-Velder... Zo, goeiedag. Velperbroek tussen Elden en Kronenburg. Heel veel bruggen, 12 minuutjes.
16: Bij
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
16: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

Mr. Blue Sky. Timo van Meulen zegt: als vandaag geen dag is voor Mr. Blue Sky, dan is er nooit meer een dag voor Mr. Blue Sky. Daar heeft hij ons wel mee overtuigd, Timo. Dat is waar, Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra was ook fijn om mee te beginnen. Dit is de Bonanza. Ja, je moet al het werk weer doen. Die luie types daar, in dit geval in Amsterdam, die willen gewoon even kijken wat er binnenkomt. En verder niet al te veel werk eraan besteden. Dus wat moet gedraaid worden? Dat is eigenlijk de basisvraag. Jij, ik kan natuurlijk ook beleefder zeggen. Jij staat centraal bij Veronica, waar vind je dat nog? Jouw liedje kan zo meteen over 3 minuten al op de radio zijn. En de hele playlist tussen 2 en 4 is van jou. Laat weten wat je wil horen. Wel iets positiever. Max die zegt: ik ben een beetje laat ingeschakeld bij Stranger Things. Dus het is voor mij ook een raadsel waarom ik dit nummer nooit eerder heb gehoord. MAXX wil deze van Kate Bush. Inderdaad opnieuw dit geworden dankzij Stranger Things. Het schitterende Running

0: geinig. Eergisteren voor het eerst dit nummer gehoord hebben. Leuk man. Max wilde Running Up That Hill. Dat had alles te maken met Stranger Things. Die is gebinged. Of wij dit willen draaien. Nou blijkt dus, dat zegt Justus, dat in Stranger Things het personage dat Running Up That Hill luistert, Max heet.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ik heb het niet gezien. Ik heb ergens één seizoenje langs zien komen. Maar
1: je hebt het niet gezien?
0: Nee, ik heb Stranger Things. Nee,
1: kijk wel B&B en
0: ja, nou ja, en daarover gesproken. Daar zit ook Max in. M-A en de X in de X.
1: Cirkel is rond.
0: Dat is... Kijk jij dan, Sander Hogendoorn?
2: Nee, dat is
0: ook niet.

0: I wanna be next to you, die with a smile, Lady Gaga en Bruno Mars. Gert, nu je er toch weer bent,
1: ja.
0: Als best betaalde stagiair van Nederland. Ja, je zegt, er is een mooie uitvoering van Lady Gaga. Die heb ik ergens op mijn telefoon staan.
1: Ja, zeker. Dat was bij een optreden voor Apple Music. En het is ook wel relevant omdat vandaag ook bekend is geworden dat Franse DJ Kavinsky op 50-jarige leeftijd is overleden. Die is bekend van het nummer Night Call.
0: Ja.
1: Misschien uit de film Drive, hele goede film overigens. En die Die With A Smile van Lady Gaga live is daarop gebouwd. Ik heb hier een fragmentje voor.

0: Zoek even een goed puntje.
1: Komt-ie hoor.
0: Komt-ie, ja. Goed puntje. Lieke van Nune met UE was de aanvrager van Die With A Smile. Lady Gaga en Bruno Mars. Ik ben altijd blij als ik haar weer mag aankondigen. Dit zou toch gewoon een wereldhit moeten zijn. En dus ook in Nederland. Ella Langley, it is Tuesday in Texas. Just

0: het een eigenlijk niet te vermijden hit. In Nederland is het nog niet zover. Maar ach, wie weet, opnieuw uit. Dus de platenmaatschappij geeft daar weer heel veel aandacht aan. Dus nou ja, op social proberen ze, daar hoef je niet zoveel moeite voor te doen. Tenminste, zeker niet als je mijn algoritme hebt. Maar dan kom je er wel eens tegen. Ella Langley, Choosing Texas, aangevraagd door Martin Werners. Die zegt, ik vind haar de Linda Ronstadt van deze tijd. Dat is een vergelijking die ik wel vaker gehoord heb. Is wel een beetje waar, Martin. En is het in jouw oren, Gert, ook dat ze zegt, come on baby?
1: Ja, ik hoor het ook. Dacht je dat het persoonlijk was?
0: Ja, dacht ik. Niemand anders had horen alleen...

Mijn vakantie in de Verenigde Staten inderdaad. Per uur op elk radiostation gedraaid. Rob van Dora, Ella Langley, love it. Haar hele album is waanzinnig. Ja, heb ik me inmiddels ook door laten verleiden. Het is een fijn albumpje. Er staan veel goede liedjes op. Maar dit is wel degene met de meeste hitpotentie. Juice in Texas. We gaan naar Nathan. Die zegt, hey Rob, aangezien ik vandaag jarig ben, mijn werkgever zo coulant geweest is om mij geen vrij te geven, wil ik graag een plaatje aanvragen. Het is Deur Donderen van Normaal.

Ik weet altijd dat Frank van het Hof nog even een confetti-kanon komt leegschieten in dit nummer. Net aan het eind. Normaal en gewoon deurdonderen. Nathan, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Wouter Jansen zegt, hey Rob, als je kan deurdonderen, dan voel je je invincible, zoals Pat Benatar zingt. Alleen het intro al.

0: It's a do or die situation. Leuk deze van Pat Benatar weer eens te horen. Volgens mij, weekje of vijf, nummer 18. Kan ik dat ook aan jou vragen? Vraag ik altijd aan Sietsies op vakantie.
1: Zes weken nummer 18.
0: Zit ik wel een hele week na.
1: Maar dat je überhaupt in de buurt komt is al niet gezond, hoor.
0: Nee, het is niet gezond, dat is waar. Maar ik zeg altijd ter verdediging, jullie hadden allemaal vrienden en leuke dingen te doen. Wouter Jansen was de aanvraag overigens van Invincible. Het had een moeilijk wankelbruggetje, maar wij liepen er toch overheen. The Legend of Billie Jean is de ondertitel van Invincible. Volgens mij heb ik hem niet binnen zien komen, hè, Billie Jean.
1: Nee,
0: hè? Nee. Dat doen we even niet. Jij komt over de geweldige filmpje gisteren. Heb ik er ook zo hard om moeten lachen.
1: Ja, mooi, hè? Over die podcast. Ja.
0: Dit is een podcast, die kun je eigenlijk gewoon een uur aanzetten.
1: Nou, ze hadden een filmpje gevonden op YouTube. Dat heet One Hour of Silence Occasionally Broken Up by Michael Jackson Sounds. En dat is dan gewoon echt... Hij loopt ondertussen al zelfs. Ja. En het is gewoon een uur lang niks.
0: Ja.
1: En dan heel af en toe hoor je... Of een ander geluid wat hij heel graag maakt. Heel hard er doorheen.
0: Ja.
1: En ik vond dat zo grappig. Je moet niet vragen waar die podcast over ging. Nee. Ik heb geen idee. Ik weet niet meer hoe die heet. Nee. Ik weet wel nog dat ik heel erg hard heb gelachen.
0: Ja, maar ik snap het wel. Want dit hebben zij gewoon gevonden. Ja.
1: Hey, ja. Nou, daar is hij.
0: Dit hebben zij gewoon gevonden. En dat is een uur stilte eigenlijk. Maar dan heel af en toe hoor je eens een keer... Zo.
1: Ja, dat ja.
0: Occasionally the unbroken.
1: Ja.
0: Zullen we maar gewoon laten staan ook?
1: Ja, is goed.
0: Ja, dan weet je dus dat dit een radioprogramma is. Zo af en toe is onderbroken door Michael Jackson. Hoe is het op het Nederlandse wegennet op dit moment, Gert?
1: Ik heb hier de drie langste vertragingen volgens Flitsmeister. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 18 minuten door een vrachtwagen met pech. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. 12 minuten. En de laatste A50 Os-Arnhem tussen de Tacitusbrug en de Rijnbrug. 23 minuten.
0: Top, ik heb het hele schema veranderd. Even alert zijn.

Aangevraagd door Marjolein, Casey en de Sunshine Band. En that's the way I like it. Peter die zegt, hey, gisteren hadden jullie het even over Stitches van Shawn Mendes, maar jullie haalden hem niet meer. Ik geloof dat jullie een gesprek hadden over een bevalling. Dat klopt. Maar het beviel hem dus niet dat we deze niet gedraaid hadden, want hij had er zin in gekregen. Was ook de aanvraag van Shawn Mendes. Hier is Stitches.

0: Stitches.
1: Stitches van Shawn Mendes, die hebben wij gedraaid voor Peter Schouwenaars. En mocht je net niet goed naar ons verhaal geluisterd hebben, als je af en toe Michael Jackson hoort, dan komt dat omdat wij je YouTube-filmpje aangezet hebben.
2: Ja, met een uur stilte.
1: Af en toe onderbroken door Michael Jackson, ja. En we plannen het niet, dus daar waar het zit, zit het. Dus het filmpje loopt gewoon door nu. Nou, ja. Dit gelooft niemand. Het is wel echt toeval, geloof ik. Dennis hoorde bij ons, Rick Astley, de Smith zingen. Dus die dag kunnen jullie het een keer draaien.

0: Hey, we hoorden gisteren bij Veronica een stukje van Rick Ashley die iets van de Smiths zong. Dat was ook bij ons, toch?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, of wij een keer How Soon Is Now willen draaien en wanneer we die dan willen draaien. How Soon Is Now. Nou, dus eigenlijk. Dennis Blij, jaos, hey, die heb ik aangevraagd. Jullie draaien nooit iets voor de camera. Hey. En heel toevallig, dat is altijd wel mooi. Soms komen twee mensen precies op hetzelfde moment op hetzelfde idee. Want Peter, die wilde Big Mouth Strikes Again horen van de Smiths. En dat was ongeveer toen wij het intro hadden ingestart van die andere How Soon Is Now. Dus ik hoop, Peter, andere Peter, overigens dan de Peter Schouwenaar die net Stitches wilde, dat je deze ook leuk vond. Bill Withers, Grover Washington. Ze zijn met z'n tweeën, zingen ook Just the Two of Us voor Marjolein.
2: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: luisteren hier. Was dit keer niet Michael Jackson, dat was Bruno Mars zelf. Die heeft ook wel wat in de mars van Michael Jackson, toch? Bruno Mars, Oh My Soul, is aangevraagd door Rutger van Bakel. Jij zei dat je nog iemand kent die in Wembley geweest is naar Bruno?
1: Ja, gisteravond, ja. Dat is toch wel helemaal fantastisch, denk ik.
0: Ja, wat heb jij, internationale vrienden, of is dat Rutger?
1: Nee, dat is niet Rutger. Nee, hartstikke internationaal.
0: Jij bent hier ook geweest, toch?
1: Nee, in de Arena, in Amsterdam, ja.
0: Zelf wel een beetje gemist, wel een beetje spijt van. Heb jij nog iets in het kader van de...
2: Nagekomen berichten.
1: Zeker, nog over Just the Two of Us. Vincent, die zegt, mocht je nog drumles hebben, Rob... de herhaaldelijke dubbele basdrum in Just the Two of Us is een mooie oefening. En nog over de Smits. Ha, lekker de Smits, dat zegt Niels Voogd. Jammer dat ze alleen afzonderlijk in concert gezien kunnen worden. Ik ben toch wel team Johnny Marr. Hij is weergeloos, groetjes Niels. Maar die Johnny Marr, dat is toch een ontzettende lul.
0: Geen rare dingen over Johnny Marr zeggen, hoor je al. Het is wel, ik ken hem niet persoonlijk, maar een geweldige gitarist.

0: eerste singeltje. Ik heb het helemaal grijs gedraaid op een pick-upje toen ik een jaar of 12 was. Ik ben nu 57 en droom er nog steeds bij weg. Dat en van Albatross van Fleetwood Mac, dat is inderdaad ook een hele mooie. Wat wil je horen? Dat is de basisvraag. Ook nog 1 uur hierna. Laat het weten via de app van Radio Veronica. Nog even een klein BNB-mottotje.
1: Tot zo, Rob.
0: Niet? Jullie kijken nog niet?
1: Tot zo.
0: Nee.
2: Dit is Radio Veronica. Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica-app.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand.

0: anti-entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Pride Walk in Horen wordt 2 maanden uitgesteld. Hij zou eigenlijk over een kleine 2 weken zijn als er kermis is in Horen. En dat is nou net het probleem. De wandelaars zijn bang dat ze dan weer worden uitgescholden en bekogeld. Ze zeggen dat dat eerder ook gebeurde op de kermis. De politie is een onderzoek gestart naar een auto die vanmorgen werd gevonden in het water bij Den Bosch. Hij was gestolen van een dorpsbewoner die een poster van vluchtelingenwerk achter zijn raam had. Andere mensen hadden die ook. Hun huizen werden afgelopen week besmeurd met scheldwoorden door tegenstanders van een AZC. Een man die in Amsterdam terecht staat voor moord op zijn vrouw heeft bekend, maar zegt dat hij hallucineerde door vergiftigde koekjes. Hij dacht dat zijn vrouw hem wilde aanvallen. De officier van justitie gelooft het verhaal niet. Iemand anders had die koekjes ook gegeten en had nergens last van. Ze worden onderzocht. Brandweermensen die bezig zijn met een natuurbrand bij Bordeaux krijgen hulp om het vol te houden. Honderden fysiotherapeuten bieden zich aan als vrijwilliger. De brandweer is al dagen keihard aan het werk met duizenden mensen. Er zijn er al meer dan 100 gewond geraakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm, 25 graden en vannacht rond de 20. Morgen weer zonnig en in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch, daar is in de middag kans op onweer.
10: Dan nog het Veronica verkeer. Niet alleen door Flitsmeijzer, maar ook door Hans van Marrewijk in onze appbox. A15 zegt hij, tussen het laatste afrit Sliedrecht en Gorkum staan 2 vrachtwagens met een klapband. Alles moet naar de linkerbaan. File begint nu met Papendrecht en zal best oplopen. Nou, dat klopt inderdaad, Hans. Flitsmeijzer zelf meldt A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 31 minuten vertraging, inderdaad, door een vrachtwagen met pech. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. Daar 24 minuten. En de laatste A15 Os Arnhem tussen de Tacitusbrug en de Rijnbrug, 27 minuten.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
19: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My MediaMarkt members. MediaMarkt.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
26: Cute.
25: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Apache Indian voor Jos. Met deze tropische temperaturen is dit tropische muziekje op zijn plek. Dat vond hij. En wij hebben er ook wel om zitten lachen. Apache Indian. Boom, shakalak. Oh, ja.
1: Vrij snel eigenlijk.
0: Ja, dat is wel vrij snel, ja. Het lijkt allemaal wel gepland, maar het is niet zo. Liedje die zegt, oké, echt. Waarom luister ik steeds naar die incidentele fragmenten van Michael Jackson? Ik heb de initiële uitleg gemist. Include me in that joke.
1: Nou, we hebben een mooie YouTube-video gevonden. Die is gebruikt in een podcast ook. Die duurde een uur. En de video is eigenlijk een uur stilte. Dat af en toe wordt onderbroken door Michael Jackson. Klopt ook Michael Jackson? Nou... Wat een timing, wat goed. Maar ja,
0: wij allebei naar de deur kijken hier, alsof er hier ooit iemand op een deur klopt.
1: Maar dat staat hier dus aan, de hele uitzending op de achtergrond. En heel af en toe hoor je hem de schreeuw. En nu weer korte tijd 3 keer.
0: Ja, we zullen de radioring niet mee winnen, maar het is wel een leuk concept. Dus zo af en toe word je onderbroken door Michael Jackson. Wouter zegt, Dumb and Dumber, beste film aller tijden. Ja. Dat zegt hij naar aanleiding van Boom Shakalak van Apache Indian. Nou heb ik die film wel eens ooit gezien. Ik klassificeer het niet per se als de beste film aller tijden, maar...
1: Geinig is
0: stil. Wat wil je horen? De playlist is nog een hele uur helemaal voor jou. Maar dan ook helemaal 3 keer aangevraagd. Dus die kunnen we niet negeren. Pink Floyd. En Willem ook niet negeren. Bastiaan Vermeeren die vroeg hem aan. Corrie Heik ook. En Ronald de Vries.

niet door het outro heen praten, zegt Dennis. Even aan... Oh. Nou, daar hebben we de mazzel bij. Even aan mijn 12-jarige zoon Floran laten horen. Opvoeden noemen ze dat. We hebben vakantie morgen naar Kroatië. Liefs Dennis en Floran. Comfortably Numb van Pink Floyd. Er is iemand die noemt het Comfortably Dumb and Dumber. Dat kan ook. Maar ik vind het wel mooi. Ik krijg een kippenvel van Chris. Ja, Comfortably Numb. Woehoe, kippenvel. Deze hitte, dankjewel. En aanvragen van een cadeautje. Ron Deur gezegd. Geweldig. Comfortably Numb, kippenvel. Veel kippenvelletjes. Wouter Tengergeurts. Shout-out vanaf de Pijnpoli VU. Ik mag er zo weer vanaf. Is goed. Deze prachtige Comfortably Numb van Pink Floyd. Ik spreek het zonder moeite uit tegenwoordig.

0: Denk toch aan een nummer van Michael Jackson nu hierna. Ja, niet?
1: Ja, door die voetstapjes die
0: net hoorde. Nee, makkelijker. Blood on the dance floor. Blood on the dance floor. Ah, dat is zo leuk. Ik kom maar spelen. Lalala.
1: Wat was jij dat dan?
0: Ik schrok ervan. Sophie Ellis Baxter. Dit was een teken van mijn uitzicht. Oh, hallo. Blood on the dance floor is ook een leuk nummer van Michael Jackson. Maar hij reageerde er direct op, per ongeluk. Zo grappig. Nadia Stevens is overigens de aanvrager. Die is geweest bij de Concert and See. En ze zei, ja, ik was wel blij. Want ik heb lekker staan dansen op Sophie Ellis Baxter. Ik wist overigens niet dat zij ook Groovejet met Spiller was. Dat wist ik eerlijk gezegd ook niet.
2: Stenders. Ego.
0: Het is er zo eentje.

0: helemaal niks aan de hand. Misschien wordt je leven er niet minder van als je het nummer nog nooit gehoord hebt. Maar als je het hoort, gaat het haakje toch in je hoofd zitten. Dat gebeurde in elk geval bij mij. The Blossoms and Meet Me in Love. Even terug naar Pink Floyd zie ik. Peter van Dijkhuizen, wat hebben we toch veel Peters, hè? Wat blijft dit toch een steengoed nummer? Michel van der Klooster zegt, ik vind het fantastisch, Pink Floyd. Al denkt mijn lieve vrouw Gabriella hier anders over. Nee, hè?
1: Nou, dat ben ik niet.
0: Nee. Laatste keer dat ik het checkte, was je nog met Hein.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hoe zit hij in PSV momenteel? Denkt hij dat het gaat lukken?
1: Ja, lukt altijd wel, toch?
0: Lukt altijd wel wat. Goed, ja. Marise Jansen, hallo, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jij zadelt ons op met een vrij onmogelijke keuze. Dus ik schuif de verantwoordelijkheid meteen weer terug naar jou. Ja, je wilt er niet, Neskio of In the Dutch Mountains. Nou, ik heb ze alle twee klaarstaan. Ik voeg mij aan jouw smaak toe.
2: Nou, dan heb ik heel diep over nagedacht, maar doe dan maar Neskio.
0: Doe dan maar Neskio. Oké, daar gaan we. Wat zei je?
2: Ik vond het ook moeilijk.
0: Ja, dat is het ook, ja. Ja. Ben blij dat jij je de knoop hebt doorgehakt. We gaan hem voor je draaien.
2: Dankjewel.
0: Fijne middag.
2: Hetzelfde.

0: al lange tijd.
1: Ja, jij verdenkt mij elke keer van fraude, omdat het altijd te goed getimed is.
0: Ik was er heilig van overtuigd net dat je hem zelf instartte, maar dat is echt de video inderdaad.
1: Nee, die video loopt gewoon door. Die mooie video met helemaal niks. De grote stilte, behalve zo heel af en toe eens een keer Michael Jackson die de stilte doorbreekt. En we hebben daar al anderhalf uur lol om. Ja, ja. Marisa Jansen was de aanvrager van Neschio. Die heeft gekozen voor Neschio. Barbara die zegt, dat dilemma had ik precies zo kunnen voorstellen. Uiteindelijk denk ik dat ik dan toch ook voor Neschio gekozen zou hebben. Hey Rob, maar die is ook geweldig hoor, Neschio op Frank. Wouter die meldt zich nog en die zegt, het zal toch niet? Vanuit een shout-out vanuit de pijnpolie naar een plaat over mijn overgrootvader. Geloof het of niet? Zou dat gaan over Neschio, de beroemde schrijver? Wouter, vertel nog even of dat inderdaad zo is dat het je overgrootvader is. Zou kunnen, want is er volgens mij in de jaren 60 of zo overleden, denk ik. Wanneer is die overleden?
2: 1961 is hij overleden, zie ik.
1: Het zou zomaar kunnen. Spooky! Ik hoopte dat hij weer kwam, Mike.
0: Jammer.
1: Hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet, Gert?
0: 11 vertragingen in totaal, 41 kilometer. Dit zijn de drie langste. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 31 minuten. A50 Os-Arnhem tussen de Tacitusbrug en de Rijnbrug. 28 minuten. En flinke problemen op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 1:16.
1: Michael Jackson, zullen we hem dan helemaal draaien?

0: zo.
1: Hij gaat los.
0: Hij gaat helemaal. Hij is echt een klopgeest, klopgeest.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie.
0: Wil je de reclame even uitzetten?
1: Ja, doe ik, ja.
0: Wat gebeurt hier allemaal? The way you make me feel. Dit is dus niet zo gek dat Michael Jackson zo meteen gaat onderbreken.

0: Dat je volgens mij nog niet gehad hebben. Wel, jamboon!
1: Nee, inderdaad, ja. Maar ik snap naar deze plaat wel waar het idee van die video van een uur stilte met die onderbrekingen vandaan komt. Ja, want dat is heel veel...
0: Ja, dat zit er veel in, ja, dat is waar, ja. Maar ik wil ook shambone, wil ik ook nog hebben. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, is aangevraagd dus door Wouter van der Pol. Wij hadden het over The Legend of Billie Jean met Invincible van Pat Benatar. Hij zei, ik ben het daar niet mee eens. Ik wil graag The Way You Make Me Feel horen. Dat hebben we hierbij gedaan. We hebben nog iets uit de sector.
2: Nagekomen berichten.
0: Ja, Michael die zegt, mag ik opmerken dat geklop behoorlijk irritant is als je earbuds in hebt, aan het werk bent in een donkere kamer. Ik schrik me iedere keer kapot. Groetjes van Michael uit Australië. Dat is een andere Michael, maar dat had je al door. En die zegt, hey Rob, wat is het geklopper zo door die platen? Ik ben al 2 keer naar de deur gelopen. Ik merk nu dat het de radio is. Lang verhaal kort, het is Michael Jackson.
1: Ja.
0: Oh, wie klopt daar, kinders? Michael Jackson. Maurice en Corine die hebben allebei ontzettend veel zin in Kensington. Ze zeggen sorry dat wij geen nummer kunnen kiezen. Kies er zelf maar één. Dan nemen we toch gewoon sorry zelf. Sorry.

0: Sorry. Ja, Kensington. Sorry. Ook voor jou, Mark. Ja. Deze soundtrack was voor jou. Ja, grapjas, ik zit hier lekker in het zwembad. Mocht mijn bel nou kapot zijn. Ik heb hem al 2 keer afgedroogd. De deur open gedaan omdat ik hoorde kloppen. Sorry.
1: Lang niet meer gehoord.
0: Is wel een leuke. Maurice die heeft een audio-appje ingestuurd. Waiting for a Train wil hij horen van Flash and the Pan. Als ik zo uit mijn hoofd moet raden hoe ver die kwam. Is 5 weken nummer 21, denk ik.
2: Hoe weet je dit toch? Waarom zit dit in je hoofd? Er zijn zoveel nuttige dingen die je kan onthouden. En, ja. En dit blijft hangen.
0: Ja. Ja, ik zou intellectueel zijn als het niet alleen maar om platentitels
2: gaat. Het is exact goed.
0: Is het exact?
2: Ja, het is exact goed.
3: Stop it, you're the big bad.
2: Nou, pot zo bad niet. Eigenlijk best goed.
0: Weer een goede timing. Maurice heeft overigens die Flash in the Pan wel op een weergaloze manier ingesproken. Ik ga kijken of ik jullie kan mixen.
4: Wat dacht je van Flash in the Pan met Waiting for a Train?

0: Wat een mooie, fijne is het om weer eens terug te horen. Was een goeie van je, Maurice. En ook zo lekker, mooi en ritmisch. Waiting on a Train. Ja, hoe is het met de stichting Muk.nl? Dat is Daddy, hè? Die zegt dat tegen ons. Hoi, beste Rob, weet jij misschien een tussenstand voor de actie voor Muk? Ik zal het je nog een keer uitleggen hoe het zit. Muk is 5 jaar oud, heeft een zeldzame vorm van kinderdementie. Afgelopen maandag hebben we de moeder gesproken, Nadine, over Muk-ziekte. En ook over een behandeling in Amerika die Muk heel erg kan helpen. We zijn met Radio Veronica druk bezig om deze actie te ondersteunen. Stichting Muk.nl. De teller gisteren stond op 586.223. Er is, ik zeg, slechts 1 miljoen nodig. We zijn behoorlijk, moet ik wel zeggen, behoorlijk hard omhoog aan het gaan. Ja. Waar zijn we nu weer, Gert?
1: 615.835 euro. Dat is dus 30.000 euro erbij. Maar goed, er is, wat je zei, flink wat meer nodig nog. Dus ja, mocht je het kunnen, doneer dan via stichtingmuk.nl en dan help je het stoppen of vertragen van de ziekte van Muk.
0: Ja, stichtingmuk.nl. Ik zou zeggen, doe de Wall Street Shuffle. Wat je kan messen. Het zou heel fijn zijn als je dat overmaakt op de

0: 30.000 euro erbij. In een paar dagen tijd, dat is inderdaad een geweldig bedrag. Iedereen hartelijk dank voor het meewerken aan deze actie. Do the Wall Street Shuffle. Wat een mooie erachteraan. Die is van de 10cc. Die is voor Henk. Die vroeg Wall Street Journal aan. Maar ik denk dat het dit nummer was. Wall Street Shuffle. Ik denk, ook nog eens Gert. Het is jammer eigenlijk, want ik had een clean sheet net. Ik kan me nu alleen maar vergissen. Ik denk 12 weken nummer 1. Wall Street Shuffle.
1: En nummer 1. 14 weken nummer 1.
2: In your life.

0: Hey Carolien.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het in de thuisverpleging momenteel?
1: Ja, goed.
0: Ja.
1: We hebben vanmiddag de visio gehad. Hij heeft een rondje om de tafel gelopen. Hij is kapot. Ja, zo werkt het, hè?
0: Ja, zo is het.
1: Hé, maar 30.000 euro, joh. Wat geweldig. Ik volg die actie natuurlijk een beetje op afstand.
0: Ja.
1: Fantastisch. Dat wil ik even gezegd hebben. Wat is Nederland toch ook leuk, hè? Op een heleboel tijden.
0: Ja, als je eraan twijfelt, dan heb je altijd gewoon even dit soort momenten. Dat je denkt, ja. Lekker, ja.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, we weten nu inmiddels hoe het met de trompettenpolka is zelf, hè? De grote gebroeders Brouwer. Ik zet maar even mijn muziekje mee, om je ook even thuis te laten voelen. Carolien, we hebben een karaoketje voor je. Zou jij een keuze willen maken? We hadden een Sunshine Reggae van Laidback. Turn It On Again van Genesis. Ik denk niet dat je die gaat pakken. We hebben Baila de Gasolina van Arjan Spoor.
1: Zal weer voor, hè? Baila de Gasolina.
0: Ja, dat is ook wel.
1: Ja. Ik zeg start hem in. Ja.
0: Start hem in en dan luistert hij ook nog, die DJ.
1: Bedankt.
0: Ongelooflijk. Zo is het maandag niet meer, hoor, als je terug bent. Dan probeer ik weer een eigen persoonlijkheid en karakter te ontwikkelen.

0: Baila de Gasolina. Zometeen na vieren is Niek daar. Dus ik denk dat Jeroen Kijk in de Vechten wel zal zeggen.
1: Ah, tot zo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Op sociale media staan opvallend veel advertenties over kamers met gunstige huurprijzen in Groningen. Maar het gaat om oplichting, schrijft RTV Noord. De oplichters vragen een voorschot of geld voor een bezichtiging. Als je eenmaal betaald hebt, hoor je niks meer. Vooral buitenlandse studenten zouden erin trappen. Op het Centraal Station van Rotterdam heeft een man vanmorgen in de lucht geschoten. Niemand werd geraakt en er is ook nog geen schade ontdekt. De man is gearresteerd en heeft zorg nodig, zegt de politie. Maar eerst wordt hij nog verhoord. Frankrijk stuurt een Russische journalist het land uit. Vroeger werkte ze bij Russia Today, dat een uitzendverbod kreeg in Frankrijk. Maar ze dook de laatste tijd toch weer op in andere programma's. Daar verkondigt ze dan Russische propaganda. Die had te maken met de oorlog in Oekraïne. En de reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee. Zo was er gisteren een incident in Egmond. 3 mensen die de zee ingingen werden meegesleurd door een mui en moesten gered worden, meldt regiozender NH Nieuws. Op het strand van Egmond zijn nu waarschuwingsborden neergezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, zo'n 25 graden. Morgen weer zonnig en iets minder heet, maximaal 30 graden.
11: Pieke, dankjewel. De verkeersinformatie, is het ondanks de vakantie een beetje te doen op de weg?
10: Er staan nu 13 vertragingen. Ik heb de 5 langste voor je, of die met een opvallende oorzaak. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden 23 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum 23 minuten door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel 34 minuten door een te hoog voertuig. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder 23 minuten. De afrit is dicht. En de A50 Os-Arnhem tussen de Takietersbrug en de Rijnbrug 23 minuten. Voor de flitsers check je de Flitsmeister-app.
11: Dankjewel, Fieke. Zometeen, het is heel heet buiten op dit moment. Hè. Het is 35 graden. Dus we gaan even wat kleren uittrekken zometeen.
10: Jij.
11: Ja. Yo, Kokker, komt eraan.
12: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: gedoneerd.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: retour.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

Dit is Wouter Frank met Niek op 29 juli 2026. Welkom. Wat zit er vandaag in de show? Ik vind het heel spannend, want vandaag weer een cijfer erbij. Voor de compleet verzorgde reis naar Singapore. Naar de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Ik ga weer een nieuwe vraag stellen. En dan begint het al op een soort cijfercode te lijken. Dan nog twee getallen. Vrijdag hangt hier dat slot aan die koffer. En dan gaan we kijken of daar twee tickets uitkomen.

0: deze dag ook. Die heeft alles te maken met het liedje wat, ja, je kent het wel. Dat heet Dikke Pens en dat hebben ze, ja, daar is allemaal gedoe over.
1: Ik ben zo blij met die pens van mij. Is was ik te dik.
0: Veronica is geen nieuwe koers ingeslagen. Ik hoorde net ook al even serieus bij Rob, weet je wel. Maar hier hebben dus vandaag mensen voor in de rechtszaal gestaan. Dus kun je het voorstellen, hier heeft ons gerechtelijk systeem vandaag zich mee tegen moeten aanbemoeien. We gaan ze straks even spreken, want ja, hoopt u mild om die plaat. We spelen vandaag weer een nieuwe ronde. Nick ziet wat jij niet ziet en dan maak je kans op heel veel geld. En wat koop je tegenwoordig nog voor 60 euro? Nou ja, je kan voor 10 liter weer vooruit in je auto bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar een lekker terrasje, dat moet toch wel lukken met z'n allen. Met twee mensen. Het is in ieder geval lekker als je meepakt. Meedoen is leuker dan winnen. Dat is lekker.

0: Jennifer Lopez en Let's Get Loud bij Radio Veronica. Zij staat in de top 40 die we vanavond gaan draaien. Dus we gaan meer van dat jaar horen waar deze plaat uitkwam. Het is tijd, dames en heren, voor een klein rondje langs de velden.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop en dan weer.
2: Hij is gek, man.
1: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank Radio Enquête.
0: Ja. Leuk om even van je te horen, want ja, dit is toch misschien wel de laatste warme, de echte hete dag van het jaar. Als augustus een beetje tegenvalt, ja, dan was dit de laatste 35 graden misschien wel, je weet het niet. Ja, dan moet je alles uithalen wat erin zit. En we zoeken even mensen die op dit moment op locatie zijn. Stuur je locatie, even je naam en de actuele temperatuur. Dat willen we even weten. Dus waar je zit in Nederland, je locatie, even je naam en de actuele temperatuur erbij.

0: Frampton. Show me the way. Bij Veronica.
1: Nick van der Brugge. Bij Radio Veronica.
0: Weer een ontbrekend getal in de cijfercombinatie die je nodig hebt om de koffer te kraken. Om naar de Grand Prix van Singapore te gaan, dat zometeen. En het laatste nieuws komt er ook aan met Fieke Hamers. Wat horen we zo meteen?
2: Nou, honderden vervuilde moestuinen rondom Chemours worden schoongemaakt.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Veronica Weerbericht.
11: Het is een tropisch warme dag vandaag. 30 tot 35 graden. Vanavond een droge en zonnige zomeravond. Vannacht blijft het warm. 18 tot 22 graden. Morgen dan in het westen een stukje koeler. Dan zo'n 22 graden aan zee. Maar in het oosten is het nog heet. Met 30 tot 33 graden. Dit is Radio Veronica. Actuele verkeersinformatie. Op dit moment 14 files. Dit zijn ze vanaf 7 minuten. A1 richting Osnabrück. Voor de Nederlandse grens daar 10 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en Schipluiden daar 7. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen. 8 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. Daar een kwartier en een lange file op de A15. Ridderkerk-Gorkum. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. Vrachtwagen met pech daar. Vertragingstijd is 32 minuten. A50 ook al lange Os-Arnhem. Tussen de Tacticusbrug en de Rijnbrug daar 27 minuten. En de laatste de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elden en Kronenburg. De vertragingstijd is daar 16 minuten. Hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Fieke Hamers. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De verdachte van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde afgelopen juni ging al eerder de fout in met grove verkeersovertredingen. Op de dag van het ongeluk reed hij in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet werkte en hij vloog uit de bocht. De verdachte heeft kennelijk weinig zelfinzicht in zijn rijgedrag, schreef de rechtbank. Nederlandse boeren hebben vanwege de droogte steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen, zoals aardappelen, uien en wortels. Maar het is nog niet te merken in de supermarkten. Die hebben nog genoeg, zegt LTO Nederland. Onder de moestuinen rond de Chemoersfabriek in Dordrecht krijgen een schoonmaak. De grond in de moestuinen in omliggende gemeenten is vervuild met PFAS dat uit de fabriek komt. Bij een proef is die vervuilde grond afgedekt met een laag zand en daarbovenop kwam dan 35 centimeter nieuwe tiltaarde. Chemoers betaalt de herstelkosten naar verwachting tientallen miljoenen euro's.
11: Zo, de leverancier van die potgrond is in één keer binnen ook.
12: Dat is blij.
11: Dit is Radio Veronica. Welkom, zo meteen hier nog de Gibson Brothers. En jouw kans op een reis naar Singapore om daar de Formule 1 te gaan bekijken.
13: Gaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven,

0: Peter Nodel bij Radio Veronica. Oh ja, we gingen even een pijlstokje gooien.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop en dan mee.
2: Hij is gek, man.
1: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank Radio Enquête.
0: Lekker. De app van Radio Veronica gebruiken we ervoor. Even een kleine luisteraars-enquête. Het is een warme dag vandaag. Leuk om van je te horen. Hoe warm is het bij jou? Je naam, locatie en de actuele temperatuur. Dus in mijn geval is het Niek Amsterdam en 30 graden. Nou, dat kan beter, denk ik, aan die kant. Laten we even checken wat er allemaal binnenkomt. Hallo, met Veronica.
5: Hoi, ik ben Agnes en het is hier 34 graden. Omgerekend is het 93 Fahrenheit.
6: Os, 35 graden. Groeten, kom.
7: Hoi, het is ik, Erik Os, uit de Neuzen. Het is hier 34,5, klein nulletje C.
8: Niek, 34 graden in Uden.
9: Lekker. Hier is het nog 40 plus in de tuin. In de zon. Maar ja, we zitten wel op Rodos. Groetjes, Leon.
10: Het altijd zonnige hoek in Zeeuws-Vlaanderen. 34 graden.
11: Goedemiddag. Ja? Het is hier Almelo Zuid. 35 graden in de plus. Lekker weertje. Groeten.
12: Hoi Niek.
0: Ja.
12: Hier in Roermond is warm zat, hoor. 37 graden. Jezus.
13: De huidige temperatuur.

0: Blondie bij Veronica. Goedemiddag.
1: Ga met Radio Veronica naar de Grand Prix van Singapore.
0: Ja, Maat en Frank zijn er wel op vakantie. Het lijkt of er een beetje geld is kwijt, is vrijgekomen. Voor andere zaken. Namelijk zoals hele dure prijzen. In het midden van onze Veronica-studio staan een enorme koffer. Typische F1-stickers zitten erop. Dingen zijn allemaal klaar voor vertrek. En aan die koffer zit een cijferslot. Aanstaande vrijdagmiddag, als je

Hoeveel keer stond Max Verstappen voor 2026 op het podium van de Grand Prix van Singapore? Hoeveel keer stond Max Verstappen voor 2026 op het podium van de Grand Prix van Singapore? Weet je het antwoord? Onthoud het cijfer. Verzamel hem en dan ga je vrijdag bellen met 0909.

0: Veronica. Zometeen maak je kans op 60 euro. En dat is wel leuk. Je hoeft er niet heel gek veel voor te doen. Namelijk alleen maar meespelen met... Nick ziet wat jij niet ziet. Wil je meespelen? App dan even Coolbox. Met de app van Radio Veronica. Mooie prijzen. Veronica.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja. Van Jumbo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Tot en met 2 augustus 25.

0: €50 korting per maand. Directlease.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap.

0: die het een tikje anders doet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. De automobilist van 20, die wordt verdacht van de aanrijding met een schoolklas in Zeeland, heeft vaak gevaarlijk gereden, zegt de rechter. Op zijn telefoon zijn allemaal video's gevonden van zijn snelheidsmeter die veel te ver uitslaat. Hij blijft daarom vastzitten. Bij de aanrijding kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De treinen van de NS waren het afgelopen half jaar minder stipt. Het was 0,3% slechter dan vorig jaar. Het kwam vooral door het winterweer in januari en de hitte in juni en de grote kabelbrand in Rotterdam. Verder ging het juist goed. De NS vervoerde meer mensen en maakte meer winst. België stuurt brandweerwagens en militairen naar Frankrijk om te helpen bij het bestrijden van de bosbranden, zoals bij Bordeaux. President Macron heeft de Belgen bedankt voor de hulp. Nederland stuurde ieder brandweermensen naar Catalonië in Spanje. Ze helpen daarbij het blussen van 2 natuurbranden. En in Schiedam is voor de 4e keer de regenboogvlag gestolen. Daarmee is een grens bereikt, zegt de gemeente. Zeker tijdens World Pride. De gemeente Schiedam heeft aangifte gedaan en heeft een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Het college zegt voor een stad te staan waarin iedereen zichzelf kan zijn en kan houden van wie hij, zij of die wil. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, zo'n 25 graden. En het wordt een plaknacht met minimaal een graad of 20. Ja. Morgen weer zonnig, al is het wel iets minder heet.
8: Voor mensen zonder airco dan, hè?
7: Ja, daar wordt het plakken. Het wordt plakken.
8: Heb jij airco thuis of doe je er niet aan?
7: Ik heb alleen op mijn slaapkamer airco.
8: Ja.
7: Ja, geen plaknacht voor mij.
8: Goed.
7: Op de weg staan 13 vertragingen. Ik heb de langste voor je, of die met een opvallende oorzaak. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen 24 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam 14 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 14 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 18 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen de Takitusbrug en Rijnbrug 28 minuten. En voor de flitsers kun je terecht in de Flitsmeister F.
8: Zometeen Katy Perry.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Dag en nacht, het jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
0: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Ja, het is de allerheetste 29 juli ooit gemeten, toch?
6: Ja, ja. Volgens de Bild. 31,7 graden is daar gemeten.
5: Nou, wat lekker. Nou, dan kunnen we niet meer afvinken. Ja, hoor.

0: Hey, Veronica en I Kissed the Girl.
1: Niks ziet wat jij niet ziet.
0: Inderdaad, leuk oud vakantiespelletje in een nieuw jasje. Niks ziet wat jij niet ziet. En als je meespeelt en je hebt 3 goede antwoorden, heb je 60 euro. Maarten Donker uit Bennel, een hele goede middag. Maarten.
2: Goedemiddag Nick.
0: Goedemiddag, hoe en wat allemaal bij jou? Heb je vakantie? Moet je nog werken? Wat is het bij jou?
2: Nee, ik mag nog even 4 weken door en over 4 weken mag ik lekker naar Griekenland.
0: Oh, wat lekker. En dan ga je een beetje na seizoen ook.
2: Ja, dat is een beetje de laatste week van de vakantie volgens mij.
0: Dan zijn die irritante kinderen, die schreeuwende kinderen die samen uit het zwembad als het goed is.
2: Ja, als het goed is wel.
0: Heb je zelf kinderen?
2: Ja, maar die gaan niet meer mee. Die zijn te oud.
0: Wat lekker. Hoe is dat weer om als partner zeg maar na al die jaren zonder kinderen op vakantie te gaan? Eerlijk zeggen.
2: Ja, nou, dat bevalt eigenlijk wel heel goed, ja.
0: Ja? Ja. Geen zorgen voor thuis, dat je denkt, oh, de hele tent wordt thuis verbouwd als we op vakantie zijn?
2: Nee, die zorgen goed voor het huis, dus geen
0: dat
2: probleem.
0: Is mooi. Het leven lacht jou toe, Maarten.
2: Ja, dat mag ik het wel stellen, ja. Nog genoeg voor het boek.
0: Als je nu nog 60 euro pakt, dan weet je, als je alle goede dingetjes weet te raden, dan is je leven compleet. Je bent er nog niet helemaal van overtuigd, hoor ik. Nou goed,
2: ja, maar
0: nee, dat geeft niet.
2: Ik zat die 60 euro eigenlijk uit te geven aan
0: oezootjes
2: in Griekenland.
0: Ja, nou ja, ik heb dat ook gedaan bij mijn nichtjes. Die heb ik iets van 5 tientjes gegeven. Ik krijg de hele tijd appjes uit Frankrijk. Ik heb dit gekocht en een nep Barcelona shirt. En weet ik het allemaal wat op een of andere markt. Ja, dat is toch lekker om daar een beetje mee te smijten, toch?
2: Precies.
0: Maar je zou bijvoorbeeld ook 18 broodjes worst bij de HEMA kunnen halen voor 60 euro.
2: Ja, maar dan pak ik toch liever denk ik broodje gyros in Griekenland.
0: Hier komt jouw allereerste object. Het heeft natuurlijk allemaal met de vakantie te maken. Ik zie wat jij niet ziet. Het is iets wat je in de grond kan steken en daarna zit je in de schaduw.
2: Parasol?
0: Ja! 20 euro heb jij. Je bent zal het uitgeven, hè, die 20 euro.
2: Ja, zeker.
0: Dit kan je ook ergens insteken, maar dan in een stopcontact. En als je dan op vakantie bent, dan is dit dingetje zo handig dat je je Nederlandse apparaat in een ander land waar ze andere aansluiting kunnen gebruiken. Dat je toch
2: dat moet een wereldstekker zijn, denk ik.
0: Wat een team zijn wij, zeg. Met jou durf ik wel op vakantie.
2: Ja, ik ben altijd wel goed voorbereid, ja.
0: Dat hoor ik, ja. Deze bal, die gebruik je... Ik mag dat woord niet genoemen wat erin zit, maar waar heel veel zand is en ook een zee. En dan ga je juist met die bal dan allemaal dingen doen. Overgooien, schieten.
2: De strandbal.
0: Ja!
2: Ongelooflijk.
0: Maarten Donker uit Bemmel, eind augustus op vakantie. Pakt hier ook nog even een avondje terras in... Kijk, je kan bijvoorbeeld ook 6 toiletblokjes om de geur in de wc tegen te gaan kopen. Hebben wij vanmiddag uitgerekend voor 60 euro.
2: Oké. Okay.
0: Je kan ook 1 gram coke halen voor dit geld.
2: Niet echt nodig.
0: Nee, zo kom je ook niet echt over op mij. Weet je, als een stabiele gezinsman die zegt, oh, dat is handig. Ja, dat... een deurbel met camera van een Chinese webwinkel zou ook nog kunnen.
2: Nou, waarbij de Chinees dan misschien mee kan kijken. Nee, dankjewel.
0: Nee,

0: Baggy Trousers. Je hoorde Madness bij Radio Veronica. Straks gaan wij even contact zoeken. Je moet je voorstellen, je bent rechter. Je hebt jarenlang gezocht. Je hebt de studie rechter afgemaakt en zo. Je bent er een heel eind gekomen. Je familie is ook trots op je. En je gaat vanochtend naar de rechtbank om een zaak te gaan behandelen. En dan krijg je dit voor je neus.
1: Ik ben zo blij dat je bent van mij. Is was ik te dik.
0: Was het de rechtbank in Den Bosch, was het, hè?
2: Ja.
0: De rechtbank in Den Bosch kreeg dit vandaag voor plagiaat voor zijn kiezen. Ik kan je voorstellen, mensen van de platenmaatschappij erbij. En we gaan ze straks even spreken, want ja, daar is een vonnis heeft geklonken daar in de rechtbank. Maar volgens mij niet helemaal in het voordeel van de artiesten. Maar we gaan

0: moeder die uit mij nou. En het regent, zonnestralen. 36 graden in Eindhoven. Daar is volgens mij nu wel op het heetst, denk ik, op dit moment. En in Westerhaar, daar stuurt Petra hier, is het 34,5 graden. En ze stuurt erbij, wij gaan vanavond stamppot eten.
1: Ja, dat kun je ook doen.
2: Nick van der Brugge, bij Radio Veronica.
0: Lekker tegen het draad ook, hè? Ja, nou, smakelijk, Petra. Ik gooi er vanavond gewoon een ribbaadje op. Geen probleem. Zometeen gaan we onder andere bellen met de dikke pens van kapotte kachels. Hoe dat verhaal... Ja, dat hoor ik mij... Nou goed, ja, we gaan zo meteen die mensen bellen. En het laatste nieuws komt eraan met Fieke Hamers. Wat horen we zo meteen?
1: Ja, vluchtelingenwerk brengt bloemen naar Engelen, waar huizen werden beklad.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zo

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go!
0: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Dijk, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Veronica Weerbericht. Tamara stuurt 31 graden in Nieuw-Vennep. Het is een tropische dag vandaag. 30 tot 35 graden. Vanavond een droge, zonnige zomeravond. Het blijft warm, 18 tot 22 graden. Morgen dan in het westen een stuk koeler. 22 graden aan zee. Maar in het oosten is het nog heel warm. Daar 30 tot 33 graden. Veronica Verkeer, goede avond. Middag nog steeds trouwens. Het is exact 5:30. Je hoort ze vanaf 8 minuten. Het is redelijk druk met 70 kilometer in totaal. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 8 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum door een ongeluk daar 23. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel 13 minuten. A15 Oostvoorde richting Gorkum tussen IJsselmonde en Ridderkerk-Zuid 10 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en de Heijnen-Oostvoorde. Daar 27 minuten door een ongeval met een vrachtwagen. Zometeen op Foreigner, ook de weekend komt eraan. Eerst het laatste nieuws en dat krijg je van Fieke Hamers. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij mensen in een dorp bij Den Bosch. Dat meldt Omroep Brabant. Ze hadden posters voor het raam met de tekst Samenleven. Hun huizen werden daarna beklad met scheldwoorden en anti-AZC-teksten. De man die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland was een gevaarlijke rijder. Op zijn telefoon zijn allemaal video's gevonden van zijn snelheidsmeter die veel te ver uitslaat. Hij blijft daarom vastzitten. En de geruchten werden al flink aangewakkerd en het is nu bevestigd. Madonna komt naar de World Pride in Amsterdam. Dat heeft ze zelf bevestigd op Instagram. Ze is aanwezig op het World Pride Festival dat zaterdagavond laat in de AFAS Live is. Die is overigens wel alleen toegankelijk met een gekocht kaartje.
7: Ja, oh, dat wist je dan niet van tevoren dat zij daar zo komen, toch? Of kan je daar nu nog dingen van kopen? Nee, dat is allemaal een rammetje uitverkocht.
8: Ja, dat zal wel een rammetje uitverkocht zijn dan.
7: Wat leuk om op die manier haar te ontvangen in onze hoofdstad, hoor.
8: Queen of Pop.
7: De Queen of Pop. En dan is dan wanneer, welke dag, als je er een glimp van zou op willen pakken? Of
8: zaterdag.
7: Zaterdag.
8: Maar ja, wie heb je eigenlijk als het toch in Amsterdam is?
7: Daar gaat bijna niemand naartoe, dus... Dankjewel, Pieke.

0: Weekend, Blinding Lights.
1: Veronica.
0: In 2025 verkozen tot beste carnavalskraker bij Omroep Brabant. Het liedje is gemaakt met als inspiratiebron Take a Chance van ABBA. En dat vonden ze bij ABBA niet zo leuk. Het liedje moest per direct van Spotify af. Mocht niet verder worden uitgebracht. En vandaag stonden ABBA en carnavalsvereniging De Kapotte Kachels in de rechtbank tegenover elkaar. En daar was een uitspraak. ABBA wint. Het liedje mag niet op Spotify. Sander van carnavalsvereniging De Kapotte Kachels. Goedemiddag.
2: Ik zit even helemaal in jouw trailer gevangen. Oh my god.
0: Jouw eerste reactie.
2: Ik zou naar deze film gaan kijken als je het zo uitlegt.
0: Nou ja, het zou wel echt zo'n rechtszaal-thriller wordt het al, hè?
2: Ja. Wij willen Matthew McConaughey als onze advocaat.
0: Ja, dat wil ik ook wel.
2: Allee.
0: Maar het ging niet over geld, dit, toch?
2: Voor ons niet. Uiteindelijk in het vonnis van de rechter moest je dan opmaken dat het uiteindelijk wel om geld gaat. Want op Spotify kun je geld met een nummer verdienen en daar trekt de rechter de grens.
0: Hoe voelt dit nu voor jou? Kan je een beetje dealen met deze teleurstelling? Want het is toch een beetje een einde van die plaat dan online, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, maar in de harten van onze fans zal hij altijd voortleven. Het is wel heel erg balen. Wij hadden vandaag al heel veel wilde plannen als we gingen winnen.
0: Ja.
2: Hoeveel kratten bier we dan op gingen drinken.
0: Dat kan alsnog, maar, kan alsnog.
2: Die bewaren we voor een heel mooi ander moment. Ja. Het is wel echt super zuur. Wij balen er enorm van. Ook omdat ons ging het erom, is het de parodie? Nou, dan vallen we in de uitzondering van de auteurswet. En dan zitten we safe. En in het zonnestaat, staat, het is een parodie. Dus dan denk je dat beter. Maar alsnog mogen we niet op Spotify. Dus daar heeft het een hele zure afdronk.
0: Is Dikke Pens ook gedraaid in de rechtszaal?
2: Ja, dat was een vrij bizar moment. Want tijdens de zitting, voordat de zitting begon, zei de rechter: Oké, eventjes om alles compleet te krijgen. We gaan eerst het origineel van ABBA laten horen.
0: Neem ons even mee, want dat ging dan ongeveer zo. Weet je wel, dus jullie zitten daar in die rechtszaal. Oké, eerst even het origineel van ABBA.
2: 7,5 minuut of zo, hè?
0: 7,5 minuut?
2: Ja, ik weet niet hoe lang het nummer duurt. Ja,
0: dan hebben ze
2: lang.
0: Dus jullie zaten echt op je tanden bij. Misschien nou eens op met het nummer, we kennen het nu wel.
2: Wij wisten vooral wat daarna ging gebeuren. Want toen zei de rechter, dan gaan we nu naar het nummer van De Kapotte Kachels en de René van Roy luisteren.
3: Ik ben zo blij, jij bent van mij.
0: Maar kon de rechter zo'n lach houden? Dat kan me voorstellen. Nee, toch?
2: De beste man had een extreem goede pokerfeest. Dat moet ik nageven.
0: Wauw, daar moet je ook voor gestudeerd hebben. Mogen jullie, wat je net zei, jullie mogen dit wel live blijven doen, hè, voor alle duidelijkheid.
2: Ja, in de feestdagen.
0: En heel eerlijk ook, heel eerlijk. Iedereen kent nu Dikke Pens ook door deze rechtszaak.
2: Ja, dat klopt. Als het doel was van ABBA Universal om dit nummer in de vergetelheid te laten raken, dan hadden ze andere stappen moeten nemen dan de afgelopen anderhalf jaar. Ja, zeker waar.
0: Ik denk nu een beetje de oplossing te hebben gevonden. Wij zijn vannacht nog de studio ingegaan hier. Dikke Pens moet natuurlijk een vervolg krijgen. Dus ik heb een beetje rechtenvrije muziek gecomponeerd met jullie teksten. Wil je eens even kijken of dat misschien iets is voor jullie? Dat je een soort radioversie hebt.

0: gratis bij Veronica.
1: Ga met Radio Veronica naar de Grand Prix van Singapore.
0: Wederom veel berichtjes van mensen die de Formule 1 vraag gemist hebben. Niki, komt hij nog een keer? Moet die code hebben? Inderdaad, blijf bij de les. Je moet alle antwoorden zien te verzamelen. Alleen dan kan je vrijdagmiddag de code zien te kraken. Hier in de studio ligt een enorme koffer. De inhoud is lekker bijzonder ook. Want we hebben 2 tickets voor de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix van 2026. En dat is inclusief vlucht en verblijf. Alles op en de dan. Ik ga de vraag nog 1 keer herhalen. Het antwoord is dus een cijfer. En let goed op. De derde vraag. Hoeveel keer stond Max Verstappen voor 2026 op het podium van de Grand Prix van Singapore? Dus hoeveel keer stond Max Verstappen voor 2026 op het podium van de Grand Prix van Singapore? Schrijf dit antwoord op en neem hem mee naar vrijdag.
1: Ben je klaar voor de reis?

Kaiser Chiefs, Ruby bij Veronica. Zometeen gaan we naar de top 40. We gaan het hitarchief weer overnemen. We gaan naar de lijst van 15 juli 2000. Met onder andere deze van Mel C.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elk

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedenavond, dit is Fieke Hamers. De man die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland was een wegpiraat, zegt de rechtbank. Hij had meerdere filmpjes van hoe ver zijn snelheidsmeter uitsloeg op zijn telefoon. Op de dag van de aanrijding deed zijn stuurbekrachtiging het niet, maar hij ging toch de weg op. Voor de aanrijding was hij al 3 keer geflitst. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op het raam geplakt van vluchtelingenwerk. En dat viel niet bij iedereen goed. Hun huizen werden beklad met scheldwoorden. En er is ook een auto gestolen van een voorstander. Die werd gevonden in een rivier. Op Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen. Ze waren een bosbrand aan het blussen toen ze omringd werden door het vuur. Doordat het waait en de wind steeds van richting verandert op Kreta is het volgens de autoriteiten makkelijk om in de problemen te komen. In Griekenland zijn op meerdere plekken branden. Toch is het daar tot nu toe minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. En Madonna bevestigt dat ze zaterdag inderdaad bij het Pridefeest is in de AFAS Live. Dat staat op haar Instagram. Al zegt ze niet met zoveel woorden dat ze ook gaat optreden. Er gaan ook geruchten dat ze overdag op een boot meevaart tijdens de Canal Parade, maar daarover is niks officieel bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm met zo'n 25 graden. En het wordt een plaknacht met minimaal een graad of 20. Morgen weer zonnig en wel iets minder heet.
3: Dit is Radio Veronica. 11 vertragingen op dit moment. Waar staan ze op dit moment, Fieke?
2: Die
3: vakantiefiles.
2: Vakantiefiles die staan op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 22 minuten door een ongeluk. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Uitdijk en Duitsland. 8 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beierland. 49 minuten. A50 Os-Arnhem tussen de Tacitusbrug en de Rijnbrug. 18 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elden en Kronenburg. 16 minuten. En voor de flitsers kun je terecht in de Flitsmeister-app.
3: 15 juli 2000, die top 40 gaan we erbij pakken. Met zometeen onder andere Toploader en ook M&M staat in die lijst.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
18: Honor the cravings.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Goedenavond, 10 minuten over 6. Welkom bij Radio Veronica in het Top 40 Hit Archief. We gaan terug in de tijd. Iedere dag om 6 uur draven hits uit een lijst van het rijke verleden van de Nederlandse Top 40. Vandaag de lijst van 15 juli 2000, voor alle duidelijkheid. Ja, toen zaten we net in het nieuwe millennium. Zometeen toploader uit die lijst, Dancing in the Moonlight. Je krijgt natuurlijk een aantal vragen waarmee je kan meespelen aan de popquiz. Maar nu eerst op 36, Melanie C.
0: Radio Veronica.
1: Top 40, Hit Archief.
0: Nummer 36.

0: muziek uit de lijst van 15 juli 2000. Weet je alle antwoorden, stuur ze door. Dat kan met de Veronica-app aan het einde van dit radioprogramma. Maken bekend wie de Wout en Frank Popquiz dan vocaal in vangst mag nemen. Eerste vraag van vandaag. Op nummer 23, Michelle van Anouk. Een bekend optreden van haar is op Pinkpop, waar ze haar shirt uittrok nadat ze werd bekogeld. Kan jij dat nog herinneren, Fieke? Dat moment in net is echt gebeurd.
1: Ja.
0: Maar de vraag is, door welk voedsel werd ze bekogeld? A. Zongedroogde tomaat. B. Ei. Of C. Tompoes. Als je nu even de app van Veronica erbij pakt, kan je alvast je antwoord sturen. Je kan ook wachten tot je alle drie de antwoorden hebt. Mag allemaal. Maar wat denk je dat het is? A, B of C? Op nummer 23. Anouk en Michelle.

0: zeg.
1: Britney Spears bij Veronica. In het top 40 hitarchief. Ik zie dat we ook fangirls in de studio hebben van Britney. Zie je, jij bent groot fan, hè?
2: Ja, ja.
1: Je was ooit op Britney op school, toch? Dat was of niet zo lang geleden, mijn vrijgezellenfeest.
2: Nee, dat was al iets later dan schooltijd.
1: Oh, je was al volwassen, zeg maar.
2: Ik was volwassen en toerekeningsvatbaar, ja zeker.
1: Oké. Okay. Guilty. Dit is Radio Veronica. Elke dag een popquiz over de top 40 van de dag die we uitzenden. Vandaag is dat de lijst van 15 juli 2000. Weet je alle antwoorden? Stuur ze op met de Veronica-app. Dan maak je aan het einde van de uur kans op de enige echte Wout en Frank popquiz-bokaal. Tweede vraag van vandaag. Op nummer 13 draag ik zo meteen de Californication van de Red Hot Chili Peppers. Maar welke van onderstaande hotspots vind je niet in Californië? A. De Hollywood Walk of Fame. B. De Golden Gate Bridge. Of C. De Empire State Building. Schrijf het antwoord op en laat het weten straks.
0: Top 40 Hit Archief.

0: Edition. In dit top 40 hitarchief op nummer 13. Dit is de lijst van 15 juli 2000. Zometeen nog onder andere Mary Mary met Jackals. Praise You komt eraan. Ook Bon Jovi ga je horen zometeen met It's My Life. En het laatste nieuws met Fieke Hamers.
1: Ja, de tijgermug is opgedoken.
0: Oh nee toch?
1: Ja.
0: Gaan we eraan? Denk het wel, hè?
1: Doe nog even.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
8: Grand'Italia. Thuis in Italië. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Veronica Weerbericht.
0: Het is tropisch warm. Vandaag 30 tot 35 graden. Vanavond een droge en zonnige zomeravond. Blijft warm, 18 tot 22 graden. Morgen wordt het in het westen een stuk koeler met 22 graden aan zee. Maar in het oosten is het nog heel heet. Met 30 tot met 33 graden. Gewoon een hittegolf, wat mij betreft. Veronica Verkeer, er staan nog 3 files. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 8 minuten. De A50 Os Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug, daar 5. En de N200 Zandvoort-Haarlem. Ik hoop dat er geen zand in de bekleding zit op dit moment, mensen daar. Tussen Overveen en de Prinsenbrug, daar 7 minuten vertraging. 6:55. Zo meteen verder met de top 40 hittegolf met Bon Jovi. Maar nu het laatste nieuws en dat krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedenavond. Een polder bij Zoetermeer wordt onder water gezet om een voorraad water te hebben voor als het nog droger wordt. Anders kunnen er dijken gaan inzakken. De polder is tot nu toe alleen gebruikt om water op te vangen bij extreme regen. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op het raam geplakt van Vluchtelingenwerk en dat viel niet goed bij iedereen. Hun huizen werden beklad met scheldwoorden en er is ook een auto gestolen. Die werd gevonden in een riviertje. En de Aziatische tijgermug is opgedoken in Capelle aan den IJssel. De Voedsel- en Warenautoriteit start een bestrijdingsactie in de omgeving om te voorkomen dat de mug zich in Nederland vestigt. Tijgermug kan tropische ziektes als knokkelkoorts overdragen. En hij duikt steeds vaker op in ons land.
12: Als je erbij...
1: Maar de kans dat hij hier ziektes overdraagt is op dit moment klein.
0: Ik dacht dat ik een muggeluidje had, maar dat was iemand die klaagde over muggen. Dus luister hier.
12: Als je bij ze deze zo elektrocuteerde, lagen ze even flauw en ze kwamen weer omhoog.
16: Oh nee.
12: En deze knetteren ze gewoon dat ze zeker weten dood zijn.
0: Ja, dat zijn die van de action, die dingen. Die, maar goed, dat mag je eigenlijk niet gebruiken, is dierenleed.
1: Oké, nou, dus dat... bedankt voor de tip.
0: Ja. Dat was het?
1: Ja.
0: Dank je.
1: Alsjeblieft.
0: Dit is Radio Veronica. Zometeen Bon Jovi, It's My Life. En nog een vraag in de popquiz ook, hè? Ja,
17: top 40 hitarchief. Veronica 8.

hebben al twee vragen gehad in deze top 40 hitarchief popquiz. Midden in het jaar 2000. Elke dag een popquiz over die top 40 van de dag. Vandaag is 15 juli 2000. Weet je zometeen alle antwoorden? Stuur ze door met de Veronica app. Aan het einde van dit programma maak je dan kans op de echte Wouter Frank popquiz. Dit is de derde vraag van vandaag. Had te maken met het nummer wat we net draaiden van Bon Jovi, It's My Life. Wat is eigenlijk de voornaam van Bon Jovi? Ja, Bon Jovi is eigenlijk de band. Is dat A, John, B, Ton, of C, Ron? Ron Jovi. Ron Jeremy, moet ik ten aan denken. Maar goed, is het A, John, B, Tom of C, Ron? Laat het weten in de app van Veronica. Top 40 van 15 juli 2000.

0: uit Barendrecht. En Edwin, een hele goede middag. Avond. Hi. Edwin.
1: Goedenavond.
0: Ja, sorry. Ja, je bent er toch wel. Ik dacht even dat je was weg. Maar je bent er. 34 graden is het in Barendrecht.
1: Ja, maar even Ja, zeker. Lekker warm.
0: Volgens mij zit er een enorme vertraging op deze verbinding.
1: Hallo?
0: Ja. Zullen we nog even terugbellen met Edwin van de ploeg?
2: Zou ik een keer proberen?
0: Okay. Ja, Thomas, hi. Anders moet jij even Edwin van de ploeg spelen. Want anders, volgens mij vroeg ik iets en dan 10 seconden later...
2: Ja, opnieuw bellen maakt soms werelden van verschil.
0: Ja. Even kijken wat dit werkt.
2: Ja.
0: High-end productie van het radioprogramma is druk bezig om de verbinding te herstellen. Hi, Edwin.
1: Hallo.
0: Hi. Hey, kijk, dit is wel? Ja, dit is beter. 34 graden is de Barendrecht.
1: Mooi. Zeker.
0: Ja, lekker.
1: Lekker warm en lekker koel in huis.
0: Jij hebt nog een hele goede tip tegen de hitte.
1: Ja, zeker. Ja, als je
0: sorry. Hou hem nog even vast. Die tip van de hitte draaien we net voor de nummer 1 van Nederland. Eerst even jouw vragen, als je het goed vindt.
1: Zeker.
0: Ja. Op nummer 23, Michelle van Anouk. Een bekend optreden van haar is op Pinkpop, waardoor ze haar shirt moest uittrekken. Ze werd bekogeld met voedsel. En de vraag was, is dat A, zongedroogde tomaat geweest? B, ei of C, een tompoes?
1: Ja, B, ei.
0: Ei, zeg jij. Ja, juist antwoord. Maar wij moeten sjouwen naar Pinkpop ook. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Op nummer 13, Californication van de Red Hot Chili Peppers. Die hoorde je zojuist. En welke van onderstaande hotspots vind je niet in Californië? A, de Hollywood Walk of Fame. De Golden Gate Bridge op B. Of C, de Empire State Building.
1: Ja, C natuurlijk.
0: Hoppa, want die staat in New York natuurlijk. Dus dat...
1: Ja.
0: En vraag 3, je hoorde net Bon Jovi, It's My Life...

0: Nou, wat er eigenlijk achter de... Ja, met dat ventilator moet je gewoon ijs in een handdoek hangen. En dan blaast de ventilator koude lucht door je kamer heen. Alleen, ja, dan moet je wel regelmatig vervangen natuurlijk. Maar, ja. Maar dat zult wel heel erg in de gaten.
1: Dat heb je nu thuis zo geïnstalleerd?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Had ik...
0: Nee, dat werkt prima.
1: Ja, oké. Okay, nou, dankjewel. Ja,
2: ik heb ook nog drie tips.
1: Ja,
2: okay. Wil je drie tips hebben?
1: Nou, weet je wat? Doe dat anders even dadelijk. Nou, drie dan.
2: Ja. Drie? Heel makkelijk.
0: Okay.
2: Deuren, ramen openzetten als de zon weg is.
0: Zeker.
2: Helemaal naakt slapen. En vervolgens alle apparaten uitzetten. En van deze drie zou ik graag één antwoord willen hebben. En je voelt hem wel aankomen. Maar ik ben toch benieuwd, zet jij al je apparaten uit 's avonds of niet?
0: Nee, ik denk het niet, maar ik denk wel de deur open zetten. Dat is ook een goed.
1: Jezus jongens, overladen met tips hier.
3: Nummer 1.
1: Vond die ventilator toch wel erg leuk hoor. Die
2: slaapt gewoon naakt.
1: Ja, dat weten we. Dat wilde hij gewoon alleen maar zeggen toch? Aan Nederland.
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Oh, jij staat ook naakt, begrijp ik.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Ik heb altijd kleren aan. Fieke, slaap jij naakt?
4: Geen commentaar.
1: Oh, nou, stel je ook een vraag, stel je ook niet aan een dame. Is de man ooit...

0: Wat zeg je nou? Monica.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken.

0: shop.frits.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Moelenmelk, the moo you can't resist.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 7 uur.
22: Nou, eerst ander nieuws. Dit is heel lastig, hè. Als mensen hun telefoon vergeten, kun je ze dus niet even bellen dat ze hun telefoon zijn vergeten. Niek van der Brug is één grote wervelwind die door de studio heen gaat. Als die er is en hij wil vertrekken, hij zegt gedag. Ik zeg nog, heb je alles bij je? Zegt hij, ja, zo dan. Hij doet nog een rondje en hij loopt weg. Maar... Miek van der Brugge, Studio 1, melden alsjeblieft. Jouw telefoon ligt hier nog. Met een beetje geluk zat hij al in de auto. Goed, we gaan zien. Het nieuws dan echt, van Fieke. Goedenavond.
23: Goedenavond. Ongeloof en afschuw bij de families van drie kinderen en een begeleider die om het leven kwamen in Zeeland. Ze werden aangereden tijdens een fietsuitje met school. Nu blijkt dat de verdachte een lange historie heeft van gevaarlijk rijden. De nabestaanden noemen het geen ongeval, maar een actie van iemand die speelt met levens. De verdachte blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij Zoetermeer wordt een polder onder water gezet om een voorraad te hebben voor als het nog droger wordt. Het is een natuurgebied met eilanden en wandelpaden. Die komen een meter onder water te staan. Het kan worden gebruikt om sloten en kanalen op peil te houden. Anders kunnen er dijken gaan inzakken. En bij een natuurbrand op Kreta zijn twee brandweermensen om het leven gekomen. Ze reden in een brandweerwagen van de ene naar de andere brandhaard en raakten ingesloten door het vuur. Griekenland heeft in de zomer vaak te maken met natuurbranden. Het is daar nu nog minder erg dan in Frankrijk en Spanje. En de komende jaren worden nieuwe eurobiljetten gedrukt en je kunt stemmen op wat erop komt te staan. Je kunt kiezen uit ontwerpen met thema's als cultuur, rivieren en vogels. Tot 21 september kun je stemmen op de site van de Europese Centrale Bank. 6 miljoen Europeanen hebben dat al gedaan. En dan nog wat weer. Het blijft vanavond nog lang warm, zo'n 25 graden. De nacht koelt het maar een beetje af met minimaal een graad of 20. Morgen weer zonnig, wel iets minder heet. En dan naar de weg. Er zijn op dit moment nog 3 vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 10 minuten. De N200 Zandvoort-Haarlem tussen Haarlem Centrum en Prinsenbrug 7 minuten. En de N205 Heemstede-Zwanenburg tussen Hoofddorp en de Buitenrustbrug 7 minuten. En voor de flitsers check je de Flitsmeister-app.
22: Fieke, dankjewel. Mooie avond. Mocht hij nu pas in de auto zitten, zou dat natuurlijk kunnen. Miek, je telefoon ligt nog in de studio.
0: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
15: Even bollen, iedereen.

0: zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Ja hoor, daar is die Nick van der Brugge. Hi, hi.
1: Ga bij mij turven. Ik ben vandaag is het mijn telefoon. Denk morgen mijn sleutels.
0: Zonder sleutels kom je niet ver.
1: Of je nou op mijn telefoon een foto te maken van...
0: Ik heb even een selfie genomen.
1: Oh ja.
0: Ik heb mijn kleren aangehouden.
1: Precies, ja.
0: Wel thuis, hè, Nick?
1: Maar dan nog eens het aanstootgevend.

op Radio Veronica. En daarvoor nog R.E.M. en Shiny Happy People. Welkom bij een nieuwe editie van de avondshow getiteld Nick van der Brugge, maar zonder Nick van der Brugge. En dank alle lieve mensen die zojuist inschakelen en hem een beste vakantie toewensen. Maar dat is hij niet aan het doen. Nee, zijn vakantie bestaat uit de middagshow presenteren. Want Wout en Frank zijn juist op vakantie. Net als velen, dus het is een beetje een zomerprogrammering. Maar niks aan de hand. We zijn er gewoon met z'n allen. En we hebben altijd de allerbeste muziek aller tijden bij ons. Gisteren in de middagshow hoorde ik bij Niek, het was weliswaar een vraag in de popquiz met betrekking tot Wem, iets met een klein stukje Last Christmas draaien. Ik dacht vandaag 34 graden, uiteraard ga ik geen kerstplaat draaien. Ik ga een enorme heerlijke zomersplaat draaien. Maar daar is voor de grap ook ooit een kerstversie van gemaakt. Dus nou ja, toch een klein beetje kerstbellen dan. Even lijf. Christmas Day. Ja, is niet met AI gedaan. Dat is voor het AI-tijdperk. Maar die bellen doen het er maar. Die maken het gelijk een kerstplaat. En dat wilde ik nou net niet gaan draaien voor je. Maak je geen zorgen. Zal geen Mariah Carey die tussen schuiven vanavond. Het is Radio Veronica. Sabrina Carpenter, Espresso ga ik zo meteen voor je draaien. De Stones komen eraan. Maar eerst dus Armin van Buuren met zijn Sunny.

0: Ik heb zo meteen iets voor je klaarstaan. Dat lijkt totaal niet op een espresso. Ik vind het heerlijk om in de avond eventjes de tijd te nemen voor dingen, waaronder lange lellen van platen. Oftewel liedjes die toch wel om en nabij de 6 minuten op zijn minst duren. Ik heb hem iets naar voren gehaald. Waar hij normaal na 8 s'avonds zat, komt hij straks als eerste na 7:30.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Momenteel nog geen vertraging gemeld op de Nederlandse snelwegen A12 Arnhem-Oberhausen, oftewel Arnhem richting de Duitse grens. Kwartiertje aansluiten voordat je er overheen kan. Verder zijn er 8 meldingen van Nederlandse flitsers op de A-wegen A2. Echt richting Maastricht bij Born, vindjes bij hectometerpaaltje 230.2. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Oudekerk en Amstel, hectometerpaal 37. A9 Haarlem richting Alkmaar bij Lienden 37.1. A15 Del richting Gorkum bij Vuren. 103.2 A16 Dordrecht richting Breda bij Dordrecht 37. Op de A30 staan ze bij Ede richting Barneveld bij Lunteren 16.3. A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht. Hectometerpaaltje 32.2. En op de laatste vind je op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
9: Thomas Hekker
10: met de

Noah, Snap. Op Radio Veronica, ervoor nog België. Goede doel, heerlijk. De lange lijl van vanavond, 6 minuten, heerlijk. Wat ik morgen meeneem, dat hou ik nog even als verrassing voor lange lijl. Zometeen Michael McDonald hier op Radio Veronica. Eerst...

Radio Veronica. Je hoort hem niet heel vaak, behalve als je in Nieuw-Zeeland bent, denk ik. Daar heeft hij 2 jaar geleden gewoon opnieuw platinum bereikt. Dus dan heb je toch een aantal streams weer te pakken. Zo vaak draai je hem ook weer niet. Zo fijn is hij. Nee, hij is heerlijk met dit. De avond van Radio Veronica heb je aanstaan. Kenny Rogers, zometeen naar Dire Straits.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de

0: of doneer.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is meer bekend over een van de 3 tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terreur. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België en zou aanhanger zijn van IS, melden meerdere media. De 10ers werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Geschokte reacties van nabestaanden op de voorgeschiedenis van de verdachte die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland. Hij heeft al veel boetes gehad voor gevaarlijk rijden en filmde zichzelf ook geregeld terwijl hij te hard reed. Ze zeggen, dit heeft niks meer met een ongeluk te maken. Er komen compleet nieuwe bankbiljetten en iedereen mag meedenken over wat er opkomt. Je kunt kiezen uit 10 ontwerpen met thema's als cultuur, rivieren en vogels. Wie mee wil doen kan tot 21 september stemmen op een website van de Europese Centrale Bank. Miljoenen mensen hebben dat al gedaan. Voor Argentinië krijgt het WK voetbal misschien nog een staartje. De FIFA is een onderzoek gestart naar spelers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan wangedrag, racisme en discriminatie. Een van hen is Leandro Paredes. Hij viel na afloop van de finale een speler van Spanje aan. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig. In het westen 25 graden, in het oosten blijft het boven de 30. En daar is tegen de avond kans op onweer.
9: Radio Veronica verkeerd dan door Flitsmeister. Er staan nog een paar vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. Doe je een kwartiertje over. A50 Os Arnhem tussen Valburg en Rijnburg heb je ook een kwartiertje vertraging. En op de N205 Heemstede-Zwanenburg tussen Hoofddorp en Heemstede steden ook een kwartiertje in de file. 7 flitsers gemeld, waarvan 5 op de Nederlandse A-wegen. A2 echt richting Maastricht bij Born. Hectometerpaal 230.2. A16 Dordrecht richting Breda bij Dordrecht 37. A30 Ede richting Barneveld bij Lunteren 16.3. A37 grens met Duitsland richting Hoogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.2. En de laatste op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: ja, we moeten continue to... Wow, sweat. Ik kan een beetje warm hier aan. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
1: Het is snikheet.
0: Snikheet.
1: Snikheet.
0: Snikheet.

Outside, let's go outside. Ja, ik kan het je adviseren. Het is inmiddels lekker. Het is nog wel 30 graden volgens de thermometer hier in Amsterdam. Maar het zonkracht is natuurlijk afgenomen. Dus het is redelijk veilig om lekker te gaan zitten. Ik krijg ook via de Radio Veronica app allemaal foto's binnen van mensen die hun thermostaat in huis aan het fotograferen zijn en doorsturen. Dank daarvoor. Ik denk de hoogste score zit nu op 34,5 graden in de woonkamer. En dat is de woonkamer van Remco. Remco stekte daarmee. Mocht je ook nog een thermometerfoto willen delen, ga je gang. Ik ben toch wel benieuwd wat dan het hoogste getal is wat we kunnen vinden op een thermometer in huis.

Heroes op Radio Veronica. En daarvoor nog Dua Lipa en Don't Start Now. Ja, dat is wel iets wat je tegen de kan zeggen op het moment. Nou ja, laat het zo zeggen, je moet zelf gewoon niet beginnen met dingen. Samsung die had een nieuwe televisiereeks uitgebracht en op de doos voor de leuk een foto gebruikt waar nou ja, een tv op te zien was met verschillende plaatjes. Waaronder een plaatje van Dua Lipa. En dat had Dua Lipa ook meegekregen. En die had een lawsuit aangestoken. 15 miljoen wil ze ervoor hebben. Snap het wel. Kan je ook krijgen, is ook gelukt trouwens. 2024 was dit. Maar goed, mocht je ooit een plaatje dus van Dua Lipa willen gebruiken, denk er even twee keer over na. Of vraag het even of het mag, dat je in ieder geval een go hebt, zou ik zeggen.

0: Radio Veronica, waar we echt iets heel leuks hebben.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go!
1: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Nog 2 vertragingen gemeld. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudduik en Duitsland doe je er een kwartiertje langer over. En op de A50 Os Arnhem tussen Heteren en Rijnburg doe je er 10 minuutjes langer over. Dan zijn er ook nog 7 flitsers gemeld door Flitsmeister. A2 echt richting Maastricht bij Born. Hectometerpaal 230.2. A4 Amsterdam richting Leiden bij Schiphol 7.7. A16 Dordrecht richting Breda bij Zevenbergshoek 46.8. A28 Amersfoort richting Utrecht bij Amersfoort 19.2. A30 Ede richting Barneveld bij Lunteren 16.3. Op de A37 staan ze bij de grens met Duitsland richting Hoogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.2. En de laatste op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Venne bij Wassenaar 20.4.
1: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
9: En nu
1: Thomas Hekker met de

Beverly Hills 90210. Misschien heb je het wel gekeken. In de jaren 90 werd dat uitgezonden, zo'n tienerserie. En daar stonden deze gasten van Maroon 5 in op te treden. Nog niet onder naam Maroon 5. Dit is echt allemaal materiaal voor als je ooit in een Pip of Pop quiz belandt. Nee, ze stonden daar onder de naam Kara's Flowers. De band heet ook eerst zo. Maar in Beverly Hills 90210 stonden ze daar dus gewoon op te treden.

Portugal, the man, feel it still op Radio Veronica. En daarvoor nog Simple Minds, Sanctify Yourself. In de tussentijd komen er heel veel appjes binnen via de Radio Veronica app met foto's van thermostaten in huis. Ja, het loopt wel echt de pan uit, moet ik zeggen. Hallo, hé. Christel, die heeft het maar liefst 36 graden in de slaapkamer. Foei, ik zou richting de woonkamer gaan als dat beter gaat. Frank, die zit in de airco, 17 graden. Goeiedag, hé. Dat is absurd, joh. Dat is veel te weinig. En Alba, die heeft het 26 graden. Dan zit je er best wel goed bij. Goed, dank voor de selectie en foto's. Body M nu. Dat is het.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Bruce Springsteen, The Boss, Human Touch. Op Radio Veronica zometeen Adventures of Stevie V en Madonna. Veronica.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat deden ze op het Domplein. Ze legden bloemen neer bij het homomonument, staken kaarsjes aan en luisterden naar een toespraak van burgemeester Dijksma. Bij de aanslag vielen doden en raakten bijna 30 mensen gewond. Een tiener die vannacht in Eindhoven werd opgepakt in een terreuronderzoek is al eens veroordeeld, melden meerdere media. Hij kreeg jeugddetentie voor de voorbereiding van een aanslag in België. Hij was toen 16. Twee andere jongens werden opgepakt bij invallen in Rotterdam en Alkmaar. Vier mannen uit Den Haag en omgeving die werden opgepakt in een drugslab midden in een woonwijk blijven voorlopig vastzitten. In het drugslab stond een gigantische lading chemicaliën. Omwonenden moesten tot 2 keer toe hun

0: huis uit, zodat de brandweer alles veilig kon weghalen. Ze noemden het Breaking Bad in Den Haag. Nu de natuurbranden bij Madrid onder controle zijn, kunnen tienduizenden mensen weer naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd toen het vuur hun huizen bedreigde. In het westen richting Portugal zijn ook weer twee grote branden. En het risico blijft groot, want er is alweer een nieuwe hittegolf in Spanje. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig en in het westen 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en er is tegen de avond kans op onweer.
1: René, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Er is momenteel nog geen vertraging. En die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen, oftewel Arnhem richting de Duitse grens. Kwartiertje langer doe je daarover. Ook zijn er nog 5 flitsers gemeld. Dus pas op, A10 Diemen richting de Nieuwe Meer. Bij Amsterdam-Duivendrecht 14,5. A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103,4. Op de A30... Ede richting Barneveld kreeg geflitst worden bij Lunteren. Hectometerpaal 16,3 staan ze. A37 grens met Duitsland richting Hoogveen bij Nieuw-Dordrecht. Hectometerpaal 32,2. En de laatste op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20,4.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

Lekker. Het origineel swingt toch iets meer dan de cover die onlangs uit is gekomen. Adventures zoals TVV, Dirty Cash. Mocht je het niet mee hebben gekregen, deze wordt vrij veel gedraaid op Beach.

Het is de woensdagavond van Radio Veronica. 9:11. Thomas Hekker hier op de plek van Niek van der Brugge. Die, dank voor alle appjes die binnenkomen om hem een prettige vakantie te wensen, niet op vakantie is. Wout en Frank zijn op vakantie en hij vervangt hem weer zo. Dus hem hoor je tussen 4 en 7.

Dat is zeker waar. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me. Dat is wat ze ziet. En dat snap ik wel met dit soort liedjes. Heerlijk. Wegzwijbelen. En dat gaan we nog even iets verder doen. Ik kan me voorstellen dat je misschien nog heel erg warm hebt. Een beetje op bed ligt. Een beetje licht te wachten totdat het misschien iets afkoelt. Of in ieder geval de lichaamstemperatuur iets afkoelt. Goed, ik heb daar de juiste muziek voor bij me. Zometeen snoeiharde gitaren. Nee, het is deze. Oh, wat fijn dat toch. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River op Veronica.

0: Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River op Radio Veronica, waar ik lekker rustig aan wilde doen. Liet Roland van der Boogaard nog even weten via de app. Nou, ik ben gewoon aan het werk. 37 graden op de thermometer. Nou, het is wel een foto van vanmiddag. Maar ja, hij zit gewoon tussen. Hij heeft nergens last van. Nou, heel fijn. Strijder die je er bent, werkzaam.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we allemaal weer?
3: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Ja, het applaus heeft niet mogen klinken vanavond. We zijn nog steeds niet filevrij, al is het maar een klein chart die er nog staat. A12 Arnhem-Oberhausen, dat is richting de Duitse grens. 10 minuutjes extra doe je daarover. Verder zijn er nog 6 flitsers gemeld. A15 Del richting Gorkum bij Vuren, 103.4. A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Dordrecht, 34.4. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Harderwijk, 57.1. A30 Ede richting Barneveld bij Lunteren, hectometerpaaltje 16.3. A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.2. En de laatste op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Thomas Hekker
14: met de beste

0: Veronica. War raakt niet in de war. Nee, dan moet je zeggen. Ik raakte het bijna wel toen ik van deze prijs hoorde. Man.
1: Ga met Radio Veronica naar de Grand Prix van Singapore.
0: Het kan gewoon. Wij doen dat. Geheel verzorgd en wel als jij die kant op wilt gaan. Het enige wat je moet doen is luisteren naar onze middagshow met Niek van der Brugge. Daarin stelt Niek iedere dag deze week een vraag. En het antwoord op die vraag is een getal tussen de 0 en de 9. En heb jij vervolgens alle 50 getallen en geef je die door via de Radio Veronica. Kom jij vrijdag bij Niek in de uitzending, dan maak jij kans op 2 tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. No joke, we verzorgen alles, hè? De vlucht die kant op. Een heerlijk verblijf in een prima hotel. En dan ook nog de kaartjes voor de allerbeste plekken langs het circuit. Dus goed, mocht je erbij willen zijn, ja, luister naar de middagshow met Niek van der Brugge. En wie weet sturen wij jou wel die kant op richting Singapore. Heerlijk. Mathieu.

Crusader Street Live. Daarvoor Mattia Bizarre T-Center. Daarvoor vertelde ik je over die waanzinnige tickets die we hier in een koffer gestopt hebben. Waarmee je kans maakte om te gaan richting de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Hoe? Ja, het wordt nog in de app gevraagd. Ja, check de site of luister gewoon naar de middagshow.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: Wanneer?
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
16: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
17: Huh?

Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 10:00.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Premier Jette had meteen moeten reageren op de bekladdingen in een dorp bij Den Bosch, vindt pro-leider Klaver. Huizen met posters voor vluchtelingen waren het doelwit. Klaver vindt dat Jette moreel leiderschap moet laten zien. Na dat duwtje reageerde Jette wel en noemt het lelijk vandalisme. Bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het homomonument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. In België is een natuurbrand geblust bij Namen in het zuiden. Het was vergeleken met de branden in Zuid-Europa een kleine brand, maar wel een mijlpaal. Want hiermee zijn er dit jaar nu al meer natuurbranden in België dan heel vorig jaar. Meteen na de Tour de France worden er altijd een paar wielerwedstrijden gehouden in Nederland, de rondjes om de kerk. En vanavond ook weer de Acht van Kaam in Brabant. De Belg Tim Merlier eindigt als eerste. Hij won 3 etappes in de Tour, maar stapte uiteindelijk af. Hij was ziek en uitgeput, maar vanavond weer helemaal hersteld. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht blijft het op veel plaatsen 20 graden. Morgen is het zonnig en van west naar oost 25 tot 30 graden. In de middag meer bewolking.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
7: Grand Italia.
8: Thuis in Italië.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand.

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij, Karwei. Maak het mooier.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Radio Veronica.
1: Radio.
0: Goeie muziek.
1: Veronica.
2: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go!
0: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt

0: Alles voor jouw project.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorkum tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is een grootheid op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: De beste muziek aller tijden.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven komen zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de luchtvaart...

Havenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting, dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.

0: een lekkere beat en goede tekst.
1: Veronica. Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal top.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden

opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.